0: sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Station.
1: Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sisulu treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sisulu zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: 105. Het is 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mart Smeets.
2: Dit is 40 Up. Listen to the music.

Tommy Boys, Bobby Hart. We praten over 1967. Mooi liedje. I Wonder What She's Doing Tonight. Hebben we ons allemaal wel eens afgevraagd. U luistert naar Haarlem, Heemstede, Bloemendaal 105. En NH het Gooi, 40 Up Radio. En dit programma heet eigenlijk OLM. Staat voor Oude Lullen Muziek. Ooit bedacht door mijn dochter. Want als ze mij aan de muziek hoorde, dan dacht ze van, dat is niks voor mij. Prima, dat mag iedereen vinden. Wij gaan gewoon van start. Het is een typisch Amerikaans programma.

Guess Who. Terwijl het een liedje was van de Buffalo Springfield. Maar beter goed nagemaakt dan slecht zelf iets op de plaat te hebben gezet. We gaan door naar een band die, als u nu ergens 60, 70 bent en luisteraar bent in dit programma, dan zegt u van daar bleven we voor op.

Oké, Valerie, zo heette het dus. Hè? Maar wie waren het nu? Weet u het nog? De Monkees. Drie Amerikanen en een Engelsman bij elkaar gezocht. Grote films van gemaakt, wereldberoemd geworden. Rustig door het afvoerputje weggegaan. Soms hoor je nog een nummer van ze.

Hoorde u wie dit was? Jawel toch? Bob Seger en de Silver Bullet Band uit 1980. Overigens was dit nummer. En dat heette The Horizontal Bob. En u weet wat dat betekent. Dit is Del Shannon.

L. Shannon. En hoe het nummer heette? Juist. She. Dat was heel populair in de zomermaanden aan de Amerikaanse kusten. Even een rustpunt in het programma. De Allman Brothers Band. Ik heb denk ik wel alles wat er zo ongeveer van deze groep is uitgekomen, heb ik in de kast staan. Dat is inderdaad een flinke plank. Ik zei een rustprogramma. De Allman Brothers Band met Desdemona.

Desdemona. The Allman Brothers Band in de opstelling van 2003, om precies te zijn. Een hele stap terug in de geschiedenis. Last Train to Clarksville, roept u. Ja, dat zijn de Monkees weer. Nee, zeg ik dan. Het werd ook wel aan andere bands gegund. De Standells zijn dit.

zomerhintje. Standel. Geschreven door Tommy Boyce en Bobby Hart. Dat was in de jaren 60. En 6 jaar later was er ineens een ontzettend leuk liedje. En het komt niet vaak voor dat in dit programma Elvis zit.

0: Never been to Spain.
1: Een beetje van Hoyt Axton, denk ik. Misschien. Moet ik opzoeken. We zijn toe aan Jay and the Americans. En dat doet ook alleen maar herinneren aan zomermaanden en aan zomermuziek. Jay and the Americans. En hoe heette dat hitje ook weer?

Kunnen ze er nagaan. 58 jaar geleden was dit de zomerhit all over the world. Jay and the Americans, Come a Little Bit Closer. Even weer een rustpuntje, hoewel de muziek. Lynyrd Skynyrd, weet u dat nog? Amerikaanse band, vernoemd naar hun Noorse gymnastiekmeester. Die heette Lynyrd Skynyrd. Ontzettend leuk nummer. Niet echt lang, maar wel, nou ja, het rustnummer.

white and blue. Lynyrd Skynyrd uit Noord-Florida. Met excuses voor het tikje wat erin zit. Maar dat heeft te maken met de cd-speler. Ouderwets programma, ouderwetse man, cd-spelers. Ik koop ook nog cd's. Echt waar. Het is een programma waar ik al eerder het woord The Monkees liet horen. Weet u wel? En ik hoor u nu denken, kom dan maar.

The Monkees. Allemaal ingespeeld door studiomuzikanten. Maar het concept werkte en de Monkees werden zeer populair. Michael Nesmith, overigens een van de vier, was een geweldig goede muzikant die mooie liedjes schreef. Hij had bijvoorbeeld bij Poco kunnen spelen. Wie zegt u? Poco uit 2002.

Coco. Lekkere band. One Tear at a Time. Ik laat ook Bobby Hart zijn muziek horen. Bobby Hart deed dat samen met Tommy Boyce. En dit is een solo Bobby Hart.

0: Bobby Hart zelf.
1: Dit schreef hij. Hij gaf het vaak weg aan bands en aan groepjes. En daar word je ook heel rijk van. Dat werd hij ook. Maar dit deed hij dus een keer zelf. Bobby Hart. De Doobie Brothers, zegt u dat nog wat?

Niels Fandango van de Doobie Brothers. En hier is hij dan, dames en heren. Ja, hij was ooit wereldberoemd in Nederland vanwege zijn liefde voor een Nederlandse Chubby Checker.

Dat was Gary Wright. We moeten voor onze rechten opkomen. Stand for our rights. Dat is een motto, maar het motto wat er ook in zat, dat was de muziekmotto van Tommy Boyce en Bobby Hart. Dat heette Action, Action, Action. Ik wens u nog een goede dag.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Giel Post.
2: Goedemorgen, dit is tot 12 uur het culturele programma Niet Thuis Magazine.

De weekend, I feel it coming, voor Luc natuurlijk. Want wij waren daar, dit weekend was hij in de arena, stond de weekend. En het was een groot feest. Het was fantastisch. Wat ze tegenwoordig ook doen, ja, ik weet niet wat dit, nou ja, anyways. Je kreeg een armbandje met een soort plastic dingetje erop. Wist je eerst, wat is dat dan, toen je binnenkwam. En dan kom je dus binnen en dan gaan er dus allemaal lichtjes worden dan gestuurd naar dat. Dus je hebt een lampje om je arm. En zo creëer je dan met z'n allen een lichtshow. Ja, en dan, als er dan 70.000 mensen in de arena zitten, dan is dat echt wel heel erg vet. Het concert was ook heel vet. Nou ja, dat. Leuk, dit is het Niet Thuis magazine. Ja, ik geef je ook wat dingen mee van toen ik niet thuis was, maar dat. Tot 12 uur ga ik jou nu tips geven waar jij heen kan. Bijvoorbeeld dinsdag naar de cultuuravond van Pride at the Beach in Zandvoort. Daar is een veelzijdig programma. In de kweektuin worden zomeravonden georganiseerd met indrukwekkende natuurfilms en gesprekken met experts. En het Verwij Museum heeft een mooie tentoonstelling. En bij buitenplaats de Leiduin is er woensdag een leuke dag voor kinderen. Galerie Anne start vandaag met een serie exposities onder de noemer Natuurlijk, waar de natuur de hoofdrol speelt. Dat en meer uitgaanstips tot 12 uur is dit het Niet Thuis Magazine.

Risk It All van Bruno Mars hoorde je op Haarlem 105. Nou, de schuur- en buurtplatform Centrum organiseren in de maanden augustus en september opnieuw een bijzonder filmprogramma voor ouderen. Samen naar de schuur. 4 films, speciaal geselecteerd voor oudere stadsgenoten. Dan kan je zien The Last Journey, Breakfast at Tiffany's, The Blue Trail en de documentaire Songs of Earth. Met alle ruimte om daarna samen na te kletsen. En de filmvertoningen zijn op de maandagochtend van op 31 augustus, 7, 14 en 21 september. En de film startte om 11 uur en na afloop is er dan koffie en thee. En alle genegenheid dus om elkaar te ontmoeten en na te praten over de film. En de schuur roept ook op om alleen te komen, want dat doen er meer. En zij stellen dan de mensen aan elkaar voor. En om te zorgen dat iedereen zich welkom voelt, kan je bij het aanschaffen van een kaartje kiezen voor de prijs die je kunt missen. Dus mag je zelf weten. En voor dit bedrag ontvang je dan ook een kopje thee of koffie. Nou, om eventjes ernaast te leggen. Normaal is de prijs voor de ticket bij de schuur voor de film is €13,50. Dus dat scheelt nogal. En dan is er ook nog... was er tijdens de eindejaarsbijeenkomst kwam er vanuit de bewoners een leuk idee naar voren om een spelletjesmiddag te organiseren in de wijk. En dat was dan een mooie manier om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten en samen iets gezelligs te doen. Het wijkplatform heeft dat idee dus verder opgepakt en uitgewerkt en contact gelegd met de schuur. En zij reageerden enthousiast en die hebben dan verschillende spelletjes aangeschaft, zodat de bewoners dan samen kunnen spelen onder het genot van een drankje. En de spelletjesmiddag die vinden nu al plaats. En de volgende die is al maandag tussen 2 en 4. Kan je dan eens naar de schuur. En dan

Kan je daar een leuke spelletje doen met iedereen is van harte welkom om aan te schuiven en mee te spelen. En buurtgenoten te ontmoeten. En je hoeft geen ervaring te hebben met spelletjes. De gezelligheid staat voorop. Dus daar kan je heen morgen in de schuur van 2 tot 4.

Nina Simone en I Got Life. Dankjewel, Nina. Was weer fantastisch. Gisteravond was er, of gisteren overdag, was er een Pride in Haarlem. Was op het Nieuwkerksplein, waar allemaal bandjes en zo. En wij gaan het straks dan ook hebben over de Pride in Zandvoort. Pride at the Beach, dat is dinsdag. Maar daarover later meer. Ook wat er in Galerie Anee is te zien. En we gaan het ook nog hebben over... Waar gingen we daar nog meer over hebben? Nou ja, het was laat gisteren, hè?

Dit is dan wel weer een aangenaam liedje van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Op Haarlem 105. Ja, het weer. Nou, het is aanzienlijk kouder, hè? Ja, we moeten weer een jas aan. Dat komt ook door die noordwestenwind. Windkracht 4. En dan maar 19 graden. En dan voelt het al snel fris. De rest van de week is dat ook zo. Wordt zo 19 tot 20 graden. Woensdag misschien een beetje regen. Vannacht ging het te keren, trouwens. Keiharde plensbuien. S'nachts is het zo'n 14 graden deze week. En nou, in het weekend wordt het beter. Dat is iets om naar uit te kijken.

0: Unfolk en Don't Let Go Love hoorde je. En daarvoor, dat was leuk. Dat was met Michael McDonald. Dat is echt een oudje. We Go Back met Keith Urban. Grappig, leuke nieuwe plaat. En je moet mijn administratie bijwerken. L'Enfer van Stromae hoorde je ook. Voor iedereen die in Frankrijk of Frans dus. Op vakantie en zo. Hartstikke leuk. Die Stromae. Nou dat. Galerie Anne, die heeft een leuke nieuwe expositie sinds gisteren trouwens. Goedemorgen Annelies Anne van Galerie Anne. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Hallo. Vertel, want gisteren zijn die van start gegaan met een serie exposities. Ja. Wat is het?
1: Ja, het is een serie die bestaat, het heet Natuurlijk, met een uitroepteken. En daarin laten we een serie van 3 exposities zien. Dus het is, zeg maar, tot half november loopt deze actie. En onder het kopje Natuurlijk hebben we dan 3 exposities. En de eerste, die we gisteren hebben gestart, is van Astrid van Rijn. En daarin laat zij de serie Nature Box zien, waarin zij de complexe relatie tussen mens en natuur wil laten zien. Of waar de elementen samenkomen tot een geconstrueerde biotoop, zal ik maar zeggen. Nou, dat klinkt heel goed.
0: Zo, en ja. Dat is het ook. Wat betekent het eigenlijk?
1: Ja. Sorry?
0: Zeg, wat betekent het eigenlijk?
1: Wat betekent het eigenlijk? Nou, dat betekent dat mensen, in ieder geval, zij zorgt dus dat die samenkomst, dat onderzoekt zij in haar werk. Zij kijkt van hoe de ordening plaatsvindt en eigenlijk ontwart zij die totaal. Dus ze zorgt dat de natuurlijke vormen weer boven komen drijven. Nou, klinkt misschien wel heel ingewikkeld en misschien vertel ik het ook helemaal niet handig. Maar ze kunnen vrij bestaan en los van controle en los van hun oorspronkelijke plek. Dus zij werkt met fotografie, wat ze dan over elkaar heen projecteert. Dat print ze en daarin gaat ze verder werken. Waardoor ze dus nog meer die constructies loslaat. Waardoor de natuur eigenlijk weer meer boven komt drijven. Nou, dat klinkt heel ingewikkeld. Het is beeldschoon met heel veel kleur en prachtige vormen. En dat is dan nu te zien samen met haar nieuwe werk, keramische werk. Dat is abstracte keramiek. Nou, dat zie je eigenlijk vaak in een soort van geconstrueerde vormen, dus vrij strakke geometrische kunst vaak. Maar dit is totaal vrij geboetseerd. En het is echt heel erg mooi. Nou ja, jullie moeten het gewoon komen bekijken.
0: Ja, dat zijn dus...
1: Het is een heel waardig verhaal.
0: Ja, nee hoor. Maar ik begrijp, zij maakt dus ook keramiek en dat is dan leuk om ergens neer te zetten. In de vensterbank, tafeltje,
1: zeker,
0: dat soort dingen.
1: Het zijn hele tactiele werken, vol kleur, ritme en spanning. Waarin dan de natuurfoto's, zeg maar, steeds meer worden, eigenlijk de constructie in die natuurfoto's worden verwijderd. Dus het is dus vooral vorm en kleur. En daarnaast steunen wij het doel Trees for All. Dat loopt over die hele periode heen, dus gedurende dat project. En voor elk verkocht werk doneren wij een boom aan Trees for All. En we hopen daarmee ook de aanplanting van de bomen in het land en te stimuleren. En mensen kunnen daar natuurlijk ook zelf voor doneren. Dus kom gewoon kijken, kom lekker genieten. En een prachtige tentoonstelling. Ja. En hou de andere tentoonstelling ook in de gaten. Want de volgende is van Lon Budstedt met We Are Nature. En daarna komen Anne en Nikki natuurlijk. En die laten ook allemaal geïnspireerde kunst geïnspireerd door natuur zien. Nou, het wordt echt heel erg mooi.
0: Maar hoe zijn jullie erop gekomen om die donatie te doen van die bomen?
1: Nou, dat komt door Lon Budstedt. Die heeft een hele prachtige tentoonstelling gehad in het voorjaar in Slot Zeist. En zij heeft daar... zij maakt eigenlijk altijd kunst, die een soort protestkunst, op een hele stille, vriendelijke manier. Als je het wil zien, zie je het. Maar zij is daar heel erg mee bezig. Ze maakt zich ernstig zorgen. Nou, daar is ze niet alleen in. En zij is toen gevraagd door Slot Zeist om een grote tentoonstelling te maken. Haar hele oeuvre hing daar. En het was echt waanzinnig mooi. En zij heeft dat Trees for All project eraan vastgehangen. En wij zijn er gaan kijken en we hadden echt zoiets van, wauw, dit is gewoon geweldig. Vooral ook dat je dat koppelt aan werkelijk iets kunnen doen. Iets kunnen betekenen. Gewoon je steentje kunnen bijdragen als in een deel van een geheel. Dus dat is gewoon een heel fijn idee. Ja. Dus wij hebben daar ook bomen gedoneerd. En er waren ook mensen die zeiden van, nou, hoeveel bomen heb je dan? Oh, nou, dan ronden wij het wel even af naar een leuk rond gedacht. Ja. Dingen. Het was allemaal niet schokkend. Hè? Het is €5 voor een boom. Nou, ja. Kom op, dat kan je missen.
0: Ja.
1: En doe het nou, want het is gewoon hartstikke belangrijk.
0: Ja.
1: Dus wij vonden dat geweldig initiatief. Ja. Dat gaan we gewoon doorzetten.
0: Ja, leuk. Ja.
1: En ik had dit programma toch al staan. Dus ik denk, ja, dit is het.
0: Dat sluit mooi aan.
1: Natuurlijk. En dat overkoepelende verhaal daar van die Trees for All. Ja, dat is gewoon een goed idee.
0: Zeker, zeker, zeker. Nou, Annelies van Galerie Anne, dank je wel en heel veel succes met de actie. Ja. En ga het allemaal zien tot 8 november.
1: Ja, kom lekker kijken. We hebben de koffies klaarstaan. Oh. En van harte welkom.
0: Oké, zeker. Dank je wel. Oké, fijne zondag. Okay. Hoi, hoi. Ciao.

0: Hoe lekker is dat opstaan, hè, pap? Zo deden we dat. Good Morning Freedom van Blue Mink hoorde je. Nou, even kijken. Marcel Beun, wat heb jij allemaal voor leuks te melden van de uitgaanstips in en rond Haarlem? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Verwijmuseum Haarlem kun je naar de tentoonstelling Houtveen. Eén familie, vier gezichten. In deze tentoonstelling brengen vier kunstenaars uit één familie hun werk samen. Ze duiken in hun gedeelde verleden en laten zien hoe familieverhalen en koloniale geschiedenis doorwerken in het heden. Centraal in de tentoonstelling staat de 101-jarige Willy Klauwer, moeder en oma van de kunstenaars, opgegroeid in Nederlands-Indië. Het is een tentoonstelling waarin heden en verleden in elkaar overlopen. Houtveen nodigt bezoekers uit stil te staan bij hun eigen afkomst en bij de manier waarop geschiedenis zich nestelt in verhalen die van generatie op generatie in de families worden doorgegeven. In het Verwijmuseum dus. Meer info, verwijmuseumhaarlem.nl. Op woensdag 22 juli kun je een spannende dag op buitenplaats Leiduin beleven. Want hoe overleef je eigenlijk in het bos? Een hut bouwen, voedsel zoeken, de weg vinden met behulp van de zon. Deze woensdagochtend kun je er van alles over leren met een ervaren huttenbouwer van Landschap Noord-Holland. Na deze dag ben je helemaal klaar voor het avontuur. Kinderen moeten wel onder begeleiding van een volwassene zijn, maar oudersbegeleiders gaan niet alleen mee om toezicht te houden, want deze ochtend is leuk en leerzaam voor jong en oud. Trek kleren aan die tegen een stootje kunnen en die beschermen tegen beestjes en stekels. Als je mee wilt doen, moet je je wel van tevoren even aanmelden. En dat kan via landschapnoordholland.nl/activiteiten. En de ontknoping van het WK voetbal is vanavond live te beleven bij 13 Pathé Theaters verspreid door heel het land, waaronder Haarlem. Bijzonder is dat ook de officiële halftime show, die voor het eerst onderdeel uitmaakt van een WK-finale, live wordt uitgezonden. Met optredens van Madonna, Shakira, BTS en Justin Bieber belooft ook De Rust een spektakel van formaat te worden op het grote doek. Meer info, pathé.nl.

beetje in de Daft Punk stemming vandaag. Dit was Get Lucky met Pharrell Williams. Straks nog een uurtje Niet Thuis Magazine. Het culturele programma van Haarlem 105. Met daarin aandacht voor zomeravonden in de kweektuin. En ook nog Pride at the Beach, maar dan dus in Zandvoort. In

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïense autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcántara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken, met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemorgen met tot 12 uur het culturele programma Niet Thuis Magazine.

Ja, Prince and the Revolution, I Would Die For You. Nou, ik ben dus ook daar toen naar die concerten geweest van hem in de vorige eeuw. Ja, die waren toch ook wel echt super. Ja, ik was dus van de week, ik was dus bij de weekend in het concert. Dat was echt ook fantastisch. Maar die Prins, die maakte er wel wat van. Die kwam gewoon met een auto het podium op, weet je. Ja, hoe dan? Nou, dat. Goedemorgen. Dit is tot 12 uur het culturele programma. Niet Thuis Magazine op 105. Met straks aandacht voor de cultuuravond van Pride at the Beach in Zandvoort. Dat vindt dinsdag plaats en het heeft een heel veelzijdig programma. En wat er allemaal gaat gebeuren, dat horen we zo. En in de kweektuin worden zomeravonden georganiseerd. Met indrukwekkende natuurfilms en gesprekken met experts. Dat en meer uitgaanstips. Tot 12 uur is dit het Niet Thuis Magazine.

0: Bianco, More Than I Can Bear. En daarvoor nog Justin Bieber met Daisies. Ook altijd leuk, Justin. Ik was gisteren bij de Pride, nou, Haarlem, zeg maar. Met een optocht was er door de stad en een feestje op het Nieuwkerksplein. Maar de Pride in Zandvoort is er ook nog. Goedemorgen, Jelmer Koper.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Ja. Hi, want de Pride at the Beach, dat is de Pride van Zandvoort, toch, zeg maar?
1: Ja, klopt, zeker. En dit jaar voor de 10e keer, dus het is ook nog een feestje.
0: Kijk eens aan. En wat hebben jullie dan speciaal voor die 10e keer georganiseerd?
1: Nou, wat sowieso bijzonder is, is komende dinsdag hebben we een flink gevulde cultuuravond in de Dorpskerk. En die is dit jaar gratis toegankelijk voor iedereen. Dus het is eigenlijk ook een soort cadeautje aan de bezoekers die ons ook de afgelopen jaren hebben gesteund door naar het evenement toe te komen.
0: Oh, wat leuk, ja.
1: Dus daar zit dat ook een beetje in, los van natuurlijk dat er gewoon heel veel inhoud in zit. En, we hebben comedy, theater, muziek en ook nog een gesprek over het jubileum van COC Kennemerland. Die bestaat 50 jaar en het landelijke COC 80 jaar. Dus het is eigenlijk een jaar vol jubileum.
0: Ja, dus dit jaar gaat het lekker gevierd worden. En daar beginnen we dus met dit mee, zeg maar, deze cultuuravond.
1: Ja, klopt. En waar veel mensen natuurlijk de Pride in Zandvoort kennen, is natuurlijk de foto's van de parade en het feest. En die is dit jaar op maandag 27 juli. En dan verzamelen we weer op het Stationsplein. En dit jaar hebben we de parade ook wat extra mooi aangekleed om ook weer even stil te staan bij die 10e editie. En we gaan natuurlijk net zoals vorig jaar, dat was toen voor het eerst, gaan we dan richting het strand om daar echt het feest te hebben.
0: Oh ja, want dat is dus dan, dus volgende week maandag is dat dan, 's avonds?
1: Ja, 27 juli, ja.
0: En welke, waar op het strand doen jullie dat dan? Hebben jullie dat feest?
1: Ja, dat is bij Cosmico Beach. Dat is,
0: oh ja. Ja.
1: Nummer 14 op de Middenboulevard, ja.
0: Ja, gewoon daar bij de trein naar beneden, zou ik maar zeggen. Lekker op loopafstand van de trein. Maar eerst dus nog dinsdagavond, dus aanstaande dinsdag. En dat is in de Dorpskerk. En wat komt er onder andere? Je zei al iets?
1: We hebben een vrij lange avond. Hij is van 7 tot 10 in de kerk. En dan hebben we om 6:30 de inloop. En we starten ook met samen met de voorzitter van Pride Amsterdam de opening van onze expositie die daar in de kerk te zien is de rest van de week. En dat heeft dit jaar ook een World Pride tintje, omdat in Amsterdam natuurlijk de World Pride wordt gevierd. Dus daar beginnen we de avond mee. Dan hebben we dat gesprek over het jubileum van het COC. We hebben ook de kandidaat voor het COC Songfestival, die namens deze regio mee gaat doen in oktober. Die komt voor het eerst bij ons het nummer laten horen.
0: Is er een COC Songfestival?
1: Ja, zeker. Dat is alweer een aantal jaar. En vorig jaar heeft de kandidaat van Kennemerland, zeg maar, want elke regio heeft zijn eigen COC-afdeling, dus dan moet je er kandidaat in sturen. Vorig jaar hebben wij gewonnen. Bij onze regio. En dat betekent dat we dit jaar COC mogen organiseren. Dus dat is hartstikke leuk. We hebben ook talent uit Zandvoort. Dat is Lea Rebecca, een zangeres. Die haar eerste single ook heeft uitgebracht. Dus die kan je horen. En ook allemaal andere mooie muziek. We hebben dit jaar ook, dat is nieuw, Pride Comedy. Dus we hebben 20 minuten lang, kan je even wat, wat ontspannender met de inhoud bezig zijn, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja. En, even lachen. En,
1: precies, en we sluiten de avond af. Die is dan wel weer wat zwaarder met het toneelstuk De Biecht. Dat is van onder andere Fred Rosehart. En die, dat gaat eigenlijk over de relatie tussen geloof, de kerk en seksualiteit, hoe een stijl daarmee omgaat. En dat wordt best wel op indringende wijze neergezet.
0: Oh ja.
1: We hadden ook vorig jaar hadden we dit stuk ook al als onderdeel van onze cultuuravond. En daar kwamen we eigenlijk best heel

0: positieve reacties op. Het is ook een stuk wat rondtoert langs verschillende plekken en Pride gerelateerde evenementen.
1: Ja.
0: En na het stuk is er dan ook nog een kort nagesprek en dan sluiten we de avond af met een borrel. Het complete programma, want we hebben dit jaar dus extra veel eigenlijk op de avond, lekker afwisselend, is te vinden op onze website. Dus
1: Welke website is dat?
0: Dat is prideatthebeach.com.
1: Prideatthebeach.com.
0: Voor de mensen die social media gebruiken, zitten we ook op Facebook en Instagram, dus daar komt ook informatie voorbij.
1: Ja, dus twee grote leuke dingen. Dinsdag aanstaande al van 7 tot 10 in de Dorpskerk in Zandvoort. En dan maandag bij Cosmico Beach op het strand, een feest.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, precies. En nog een kleine toevoeging.
1: Ja.
0: Ook die maandag is natuurlijk gratis toegankelijk. En we hebben de avond daarvoor op 26 juli voor de vijfde keer dit keer de Women Party at the Beach. Dat is dan weer bij Paviljoen Ons. Dat is iets meer naar links, nummer 11. En dat is dus een speciaal feest en daar kan je nog tickets voor halen.
1: Oh ja, dat is alleen voor vrouwen, toch?
0: Ja, klopt.
1: Ja, grappig. En wanneer is dat ook alweer?
0: Zondag, 26 juli.
1: Oh, dat is... dat is zondag. Dus eerst de women op zondag bij ons in Zandvoort op het strandpaviljoen. En dan op maandag heb je gewoon het feest voor iedereen.
0: Grote feest, ja.
1: Nou, leuk. Nou, Jelmer Koper, dankjewel. En hele fijne zondag.
0: Ja, super.
1: En veel plezier. Ja, hoi.

0: Adventures of Stevie V. En Dirty Cash, Money Talks, hoorde je op Haarlem 105. Nou, het weer. Ja, het voelt aanzienlijk kouder op het moment. Maar blijf in de zon, zou ik zeggen. Maar het is zo'n 19 graden, maar die noordwestenwind, hè, die is een beetje fris. Dus de rest van de week blijft het ook zo'n 19, 20 graden. En woensdag misschien wat regen. S'nachts wordt het 14 graden. Maar in het weekend gaat het weer wat warmer worden en wat zonniger.
1: Dit is Haarlem.

0: Carol Emerald. Back it up. Fijne muziek. Carol Emerald maakt ze altijd. Ziet er leuk uit ook, trouwens. Dat terzijde. In de filmkoepel kan je de volgende films zien. The Odyssey draait daar. Christopher Nolan's nieuwe film. Het is een avontuurlijk, mythisch epos dat op locaties over de hele wereld is opgenomen. En met grensverleggende IMAX filmtechnologie. Nou, de recensies zijn onder andere avonturenfilm gebaseerd op misschien wel het grootste avontuur uit de literaire geschiedenis. Gemaakt door misschien wel de grootste regisseur van het moment. Dat krijgt dus ook alle sterren die er zijn. Dan is er ook nog in de filmkoepel te zien zondag de 9e. Twee van elkaar vervreemde broers herenigen wanneer een van hen aan Alzheimer lijdt. En hun rivaliteit is na al die jaren onveranderd. Dan speelt ook nog in de filmkoepel Dicia Nove. Een levendig en onconventionele coming-of-age vertelling over de 19-jarige Italiaanse Leonardo. En wanneer Leonardo dan vanuit Palermo naar Londen vertrekt om economie te studeren, vervalt hij in vertwijfeling over zijn leven en identiteit. Dan kan je ook nog in de filmkoepel naar de Portuguese House. Dat is een na een gebroken hart besluiten stille maar charmante aardrijkskundeleraar Fernando naar Portugal te reizen. En daar stapt hij in een ander leven door de identiteit aan te nemen van een tuinman die een klus begint bij een prachtig landhuis. Nou, hoe grappig is dat? Verder kan je bij de filmkoepel ook nog live op het grote doek kijken naar balletten en opera's uit Londen in de Covent Garden. Dat doen ze ook. En nou, wat is er nog meer? Nou, er wordt nog. Oh, je kan ook nog pizza eten in de filmkoepel. Nou, dat dus leuk voor de vakantie.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Faith Evans en Eric Bennett hoorde je. En Georgie Porgy op Haarlem 105. Nou, de zomeravonden zijn nog niet voorbij. Hopen we in ieder geval. Samen met Danielle de Lamar. Jij bent van de Kweektuin. En goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ja, daar worden een paar leuke zomeravonden georganiseerd.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wat gaat er gebeuren?
1: We gaan eigenlijk de Kweektuin omtoveren tot openluchttheater. Dat gaan we 3 keer doen. De laatste vrijdag van juli, van augustus en van september. En het idee is dat we een mooie film gaan kijken over over de natuur. En dat gaan we doen met koptelefoons. En daar gaan we een hele mooie setting omheen creëren. En we gaan ook deze avond in gesprek met makers, met mensen die met biologen. Mensen die met deze thema's van de films iets bijzonders doen eigenlijk. En en daaromheen creëren we nog een het een en ander om te doen. Om echt die film met dat thema echt te gaan beleven. Dat is nog een beetje een verrassing. Daar vertel ik niet te veel over. Ja. Dan moet je gewoon komen.
0: Ja. Want ja. Bijvoorbeeld een van die film welke film is er dan waarvan je zegt van dat is dan een thema waar we verder op doorgaan?
1: Ja, we hebben de eerste avond gaat over de Wilde Noordzee. Dat is dus vrijdag 31 juli. De tweede avond gaat over regen. De film heet ook Rain. En de laatste is Eat More Trees. En dat gaat over bomen. Het gaat eigenlijk allemaal over de natuur eigenlijk heel dichtbij ons. Ik denk de Noordzee is natuurlijk eigenlijk... dat is eigenlijk een beetje buren van Haarlem. Ja. En dat is heel dichtbij en een enorm groot natuurgebied waar we eigenlijk heel weinig van weten. En de maker van deze documentaire die is daar helemaal ingedoken. En daar duiken wij eventjes ook helemaal in, deze avond.
0: En dus het is niet alleen de film, het is ook nog dat je ook nog een gesprek hebt daarna en dat er gasten zijn waar je het over dat thema gaat hebben.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Het is buiten.
1: Het is buiten, ja. In de Kweektuin gaan we een groot scherm plaatsen. En wij zorgen voor de stoelen en de koptelefoons. En de bezoekers mogen zelf lekker een picknickmand met hapjes en drankjes meenemen. En... het is ook het is gratis, je moet het alleen wel reserveren.
0: Oh, leuk. Ja, want dan weten jullie hoeveel stoelen je moet neerzetten. Hè?
1: Ja, dat is wel handig.
0: Ja, dat is wel handig. Ja. En wat vind jij het leukste om heen te gaan? Waar kijk jij naar uit dan van die avonden?
1: Ik vind eigenlijk de tweede film, dat is Rain. En die is op 28 augustus. En die vind ik wel leuk, omdat we eigenlijk regen altijd een beetje zien als iets wat we niet heel fijn vinden. En we kijken vaak de buienradar en eigenlijk een beetje al zo van, oh, dan wacht ik even.
0: Ja, maar vermijden, ja.
1: Ja, precies. En eigenlijk is regen super belangrijk voor onze natuur. En zonder regen groeien de planten niet. Zouden we heel weinig eten hebben? Zouden we heel weinig biodiversiteit hebben? En dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. De maker van de film komt ook om te praten met ons daarover. En ik ben wel heel benieuwd over de inzichten die we daar gaan opdoen deze avond.
0: Ja. Leuk, ja, klinkt goed. En de Kweektuin nog even, dat is aan het Kleverparklaan, toch?
1: Ja, aan de Kleverlaan in Haarlem-Noord. Ja, en wij zitten daar, mijn team is Team Natuur en Milieueducatie. En wij werken vanuit de gemeente Haarlem in de Kweektuin. Aan allerlei initiatieven om een beetje bewustwording over de natuur en over duurzaamheid te creëren. En ja, de inwoners van Haarlem te inspireren rondom deze thema's.
0: Ja, want je kan, altijd gratis naar binnen en een rondje lopen. Het is heel mooi. Je hebt een kabouterpad. Dat is heel leuk voor met de kinderen te doen. Ja. Hè? En dat is gewoon een klein stukje groen in Haarlem daar. In Haarlem-Noord. Ja. Heel leuk. Oké, en de filmavonden dus. Kan je het ook nog even het programma ergens op een website bekijken?
1: Ja, zeker. Op natuurtalenthaarlem.nl vind je de 3 films. En daar kan je ook gelijk reserveren.
0: Top. Oké. Danielle de Lamar, dank je wel van de Kweektuin voor deze toelichting. En hele fijne zondag.
1: Dank je wel.
0: Hoi. Hoi.

0: gets better.
1: Sam Veld en Kevin James hoorde je met Gets Better. Er is ook nog trouwens, check dat even uit, in over filmavonden gesproken. Er is ook nog in de Caprera, in samenwerking met Schuur, zijn er een aantal films begin september. En ook over Michael Jackson bijvoorbeeld en Billie Eilish Tour en de Rocky Horror Picture Show, die draait er dan ook. Nou ja, ga dat even uitzoeken. Als je daarheen wil. Tot zover het Niet Thuis Magazine voor deze zondag. Kijk voor meer tips op de website en onze social media. En heb je zelf een leuke tip? Mail dan even naar nietthuis@haarlem105.nl. Dit programma werd gemaakt door Marcel Beun, Ellen Stamer en mijn naam is Jules Post. Straks veel plezier met Jan Gaus en een hele fijne zondag. Tot later. Hoi hoi.

0: Dit is 105. Het is 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht. En vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vertraging in onze regio op de N250, de weg Den Helder-De Kooi bij Den Helder. 2 kilometer en een kwartiertje oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Ja, alle mensen die naar Texel gaan, denk ik.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Dankjewel, Jules Post. Voor niet thuis.
0: Jan Gaus.
2: En dit is een programma, het Nationaal Product. En dat duurt tot 2 uur.
0: Het zonnetje de hele dag op je radio. Dit is 105 in de zomer.
4: De leukste liedjes van eigen bodem.
5: Dat zeg ik.
4: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Jan Gaus.

0: hoorde je de Opposites met een oud nummer van hun natuurlijk. En dat heet De Slapeloze Nachten. Ze zijn ook ooit eens een keer geweest bij Bevrijdingspop. En ik kwam een nieuwe single tegen van de Opposites. En Feestje op mijn graf. Goedemiddag, het is 10:10. Dit is het Nationaal Product. Ene week met Jan Gauws en de andere week met Luc Hasselman.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Precies, muziek uit de buurt. Als nu dan stuurt u ons een track toe.
1: Jan Gauws.
2: Haarlem 105.
0: Wolfsman natuurlijk. En Pat Baker.
3: Goedemiddag.
4: Dit is Haarlem 105.

eerst Audio Wolfman met Never Too Much. Een plaat die we ook zeer regelmatig draaien in de gewone playlist van Aardem 105. En dit is zijn nieuwe single en die heet Friday Again. Ja. En Yves Berendsen heeft ook een nieuwe single uit. En die ga ik zo draaien. Maar nu eerst even zin.

0: wensen. En zin in jou. En hij heeft ook een nieuwe.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: En dit is de nieuwe.

staat ergens in de tipparade. Dat is de voorbode voor de top 40. Yves Berendsen. En het is Misschien is het tijd. Ja, je hoort eerst een oud nummer van Yves Berendsen en daar achteraan zijn nieuwe. En dit is Van Dikhout.

wat jaren geleden waren zij ook bij Bevrijdingspop. En toen moest Mark Bergt invallen voor een presentator die op het allerlaatste moment was afgevallen, uitgevallen. En toen vroegen ze aan Mark Bergt, een van de presentatoren van Haarlem 105 destijds, of hij toen Bevrijdingspop wilde doen. En dat was ook dat jaar volgens mij met Van Dieckhout en Stil in mij. Door. Van Dieckhout heeft een nieuwe, ja, net uitgebracht dit nummer. Wat er morgen

0: op 5. Het is 12:30. Fijn dat je luistert naar dit radiostation. We zijn er al heel lang. En dit is het Nationaal Product.
1: Laat me wachten op de zon. Ik adem in, ik blijf bewegen. Zie wel wat er morgen.
0: Ja, en je hoorde de nieuwe van Van Dikhout. En wat er morgen komt. En de 3J's, ook altijd leuk met hun liedjes. Ze hebben er een reggae plaat uit. Maar ik doe eerst even deze.

0: twee keer de drieërs achter elkaar. Ze zijn hier ook eens een keer in de studio geweest. Dit is zo'n dag. En dit is hun nieuwe single. En Los Vast. Ook al dat mooie videoclipjes erbij. Allemaal verzorgd. Helemaal goed. Ja. En ja, ik ga hem even proberen te bellen. Via de vork lukt dat niet helemaal. Maar ik ben niet voor één gat te vangen. Dus...
1: Rob.
0: Hi Rob. Met Jan Gauws hier. Je bent live in de uitzending.
1: Hi. Goedemiddag Jan.
0: Kun je me dat niet even van tevoren vertellen, Rob?
1: Wat?
0: Nou, ik zit lekker mijn krantje te lezen. De Telegraaf zit ik te lezen. En dan kreeg ik de bijlage zomer. Sta jij gewoon heel prominent op bijna op de volpagina, hè?
1: Ja, ik heb wel eens geprobeerd een advertentie te plaatsen met zo'n foto, maar dan ben ik 1000 euro.
0: dit is veel goedkoper, hè? Ja.
1: Weet je, ik schrok er zelf ook van, hoor, toen ik die pagina opende. Jezus.
0: Oh, dat had je helemaal niet zo ingeschat natuurlijk. Je dacht,
1: ik had op mijn Facebook gezet van wij blijven lekker thuis met de vakantie.
0: Ja.
1: En naar aanleiding daarvan reageerde de vrouw van de Telegraaf of ze daar een stuk over kon schrijven. Want ze was van plan om daar al wat over te schrijven. En of ik daaraan mee wilde werken, nou ja, dat heb ik gedaan. Maar niet in de veronderstelling dat ik met mijn dikke kop over die hele pagina heen vloog.
0: Maar er kwam natuurlijk wel een want er is ook een fotograaf langs geweest? Of heb je die kiekjes zelf gewoon... Oh nee, oké, helemaal goed.
1: Nee, dat heb je wel eens. Hè. Als je een foto maakt, dan moet er een fotograaf komen.
0: Ah, oké, ja. En de journalist is zelf ook bij jou gewoon thuis geweest?
1: Nee, die heb ik telefonisch gesproken.
0: Ah, oké. Nou, dat was een leuke... Hè, want in de Telegraaf, voor de mensen die niet de Telegraaf hebben... daar stonden een aantal interviews met mensen hier uit de buurt... die niet op vakantie gaan. En dat is een zomerspecial van de Telegraaf. Een aparte bijlage. Waar allemaal interviewtjes stonden. En daar stond jij ook met je vrouw op de foto.
1: Ja. Ja, kijk, weet je wat het is? Wij blijven sowieso blijven we thuis voor de dieren.
0: Ja.
1: Maar ik heb natuurlijk ook wel een beetje makkelijk lullen... als ik zo woon zoals ik woon.
0: Ja.
1: Dan ben je al heel snel op vakantie. En heel veel mensen zeggen, ja, wat bekrompen, dat zie je ook voor de rest van de wereld niets. Nou, geloof mij maar dat wij genoeg zien van de wereld. En Nederland is wat dat betreft zo mooi. Ja, dat wij gewoon gezegd hebben, kijk, we kunnen zwemmen hier voor de deur. We kunnen met het sloepie weg. We kunnen van alles en nog wat doen.
0: Ja, want het is...
1: En je zit natuurlijk met je dieren. Zoals ik zag in de Telegraaf ook die andere mensen die thuis bleven. Die hebben paarden. En ja, dan blijf je ook thuis. Hè. Dan is het heel moeilijk om daar goede mensen voor te vinden die daar even op passen.
0: Ja, maar als je een aanvraag krijgt om, weet ik veel, in de Torremolinos even te gaan spelen... dan wip je wel even het vliegtuig in.
1: Nee. Ik wip sowieso niet meer in een vliegtuig. Ik heb een beetje te veel angst voor te vliegen.
0: Oh?
1: En dat is misschien ook wel een van de redenen waarom ik in Nederland blijf. Maar Nederland is wat dat betreft zo mooi. En als je kijkt waar je met de sloep hier... Je kan een rondje Ringvaart doen, een rondje Spanen. Je kan naar de molens in Zaandam. Je kan overal heen varen waar je maar wil natuurlijk.
0: Ja.
1: He, want het beperkt zich niet alleen tot een rondje Spanen, maar we kunnen ook Amsterdam in. En we kunnen ook naar de Kaag en weet ik veel wat allemaal.
0: Ja, helemaal mooi. Helemaal goed.
1: Dus ja, wat dat betreft is Nederland zo mooi dat ik zeg van nou, wij blijven lekker thuis.
0: Precies.
1: En ja, je ziet grote gezinnen weggaan. En als die terugkomen, dan ben je toch tegenwoordig een kleine 10.000 euro verder met een groot gezin.
0: En Rob, en laten we het even over de barbecue hebben, want dat krijg ik ook helemaal mee via Facebook, wat je daar allemaal mee doet. Ja. Je bent bekeerd, hè? Je bent een beetje afgestapt van de echte barbecue met houtkool. Je zit nu op een plancha of zo, zo'n ronde schijf is dat, met houtblokken in het midden.
1: Ja, weet je, ik ben daar pas mee begonnen. Ik heb zo'n ding erbij gekocht. En ik moet je zeggen, de barbecue gaat er nooit uit.
0: Ah.
1: Maar de plancha erbij is gewoon heel erg leuk om te doen. Ik heb toevallig van de week gewoon in de Kamado nog een heel speenvarken gemaakt. En ja, weet je, dat is zo prachtig om te doen. En een hoop mensen vinden dat zielig. Maar dat zijn heel veel mensen die niet eens weten waar een plakje ham vandaan komt. Die denken dat het aan de boom groeit.
0: Ja.
1: Of een speklap. Die denken dat een speklap aan de kant van de weg in het gras groeit. Ja, het komt ook allemaal van een dier af. En dat is natuurlijk, ja, ik ben een hele grote dierenvriend. Maar ik ben ook opgegroeid met vlees. En ja, dat is nou eenmaal zo in de wereld.
0: Ja. Nou, ik kom graag een keertje.
1: En ik maak het heel graag op de barbecue, want ik ben natuurlijk een gigantische begondier. Een hapje en een drankje en gezelligheid, dat is er bij mij altijd wel bij.
0: Ja, precies. Nou, dan dat komt helemaal goed dan deze zomer, want het is een geweldige zomer, is het, hè? Het is nu even een paar dagen afkoelen.
1: Deze moet toch in de boeken? Deze moet gewoon in de boeken. Het is soms een beetje te warm.
0: Ja.
1: Maar deze moet in de boeken. En dan praten ze over de klimaatverandering. Jongens, kom op, we hebben gewoon een gigantische mooie zomer te pakken.
0: Zo ken ik je weer.
1: Vroeger in de jaren 40 was het heel normaal.
0: Ja, nee,
1: En dan kreeg je allemaal die rode kaarten niet op de televisie te zien. Van het is code rood en code blauw en code... Het is gewoon een mooie zomer. En laten we daar lekker met z'n allen van genieten.
0: Hé hey Rob, welk nummer ga ik draaien? Ga ik draaien Bloedje Bloedje Heet of ga ik draaien De Barbecue?
1: Ik heb een heel goed idee. Als je nou nu De Barbecue draait en over een uurtje Bloedje Bloedje Heet.
0: Ja, dat is een goede deal. Dat gaan we gewoon zo doen. En dan starten we nu met De Barbecue. En van Rob Zorn. Dankjewel Rob. En, we spreken elkaar, hè?
1: Heel graag gedaan en ik wens je een hele mooie dag.
0: Gaat lukken.

0: Rob Zorn. En ik belde hem net over even, want hij stond pontificaal in de Telegraaf voor een zomerbijdrage.
1: Wat ben ik
0: en Rob Zorn en de barbecue. En ik heb met hem afgesproken dat ik in het volgende uur nog een nummer van hem ga draaien. Nou, dat moet goed komen. Ja, als ik het niet vergeet. Nee, ik schrijf het gelijk hierop. Oh jee. Yeah. En dit is Roxy Dekker. En dat nummer dat heet Ga dan.

Roxy Dekker is ook nog eens bij Bevrijdingspop geweest. Dat was niet deze editie, maar die editie daarvoor. Toen moest er een oproep komen van niet meer naar Haarlem komen. Ja. Roxy Dekker hoorde je met Ga dan. En de superster. Ja, en dat zingt ze dan gewoon ook over dezelfde. De superster, moet je nagaan. Dat, ja. En dit is Criss Cross Amsterdam. Ik doe een klein stukje van die nummer. Ze komt uit Amsterdam.

0: Ja, dat was Chris Cross Amsterdam. En zij komt uit Amsterdam met André Hazes, Tabita natuurlijk. En dat was allemaal naar aanleiding van 750 jaar. Ja,
1: Chris Cross Amsterdam.
0: Ja, Chris Cross Amsterdam. Wie

Kans Amsterdam. De laatste tijd nogal heel veel Nederlandstalige platen uitgebracht. Maar ze dachten toch van, nou, laten we dat toch maar voor het zomerseizoen ook maar Willy William uitnodigen. En my, oh my, ja. Arnhem 105 en deze dame. Ik weet niet of ze gisteren ook nog op het nieuwe Kerksplein is gedraaid door de DJ, ja. Ja, Rutja Kot en Vrede. En dat was een heel mooi event gisteren. En Rutja Kot, Leun om mij. Ze heeft ook een nieuwe single uit. Die komt hierna gelijk. Bier en wijn. Maar eerst even een stukje van dit nummer.

Jacot en Leun op mij. En dat was gisteren op het Nieuwe Kerkplein, was dat ook te merken. Bij de Pride Haarlem, wat een prachtig event was dat.

0: Dat is toch te gek, hè? Rudja Kort. En Bier en Wijn, haar nieuwe single is dat. En Rudja Kort komt bij Pride at the Beach. Dat is aankomend weekend, is dat. Pride at the Beach. En daar hebben ze dus Rudja Kort weten te strikken. Nou, daar gaat ze Bier en Wijn natuurlijk ook zingen. En al die andere liedjes. Nationaal Product, we zijn er zo weer na het NOS Journaal van 1 uur.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters.
0: Och, och.
2: Het weer, vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Nou, dan maar hopen dat er helemaal niks uitkomt. Hè?
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam voor knooppunt Zaandam 2 kilometer file en nog geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Nou, de file naar de pont of de veerboot naar Texel, die is er dus blijkbaar niet meer. Nee.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Rolf Sanchez.
1: Ja, ja.
0: En ook bij ieder zomerseizoen brengt hij dan wel weer een nieuw liedje uit. En dat heeft hij nu natuurlijk ook weer gedaan. En ik denk, nou, er zal wel een videoclip bij zitten. Maar die kon ik niet zo snel... die kon ik niet zo snel...
2: Nationaal product.
0: Niet zo snel vinden.
2: Zondag, tussen 12 en 2 uur.

Sanchez. Lekker hè? Ja, zeker. En dit is Sammy Martin. Ze zeggen het zelf ook nog, geloof ik. Sammy? Ja, Sammy Martin. Van Bonaire. Ha!

Ja, ja. En dat was Sammy Martin, ze komt van Bonaire. En ja, dan denk je van, maar waarom draai je dan, want dit is toch nationaal product. Nou, Sammy Martin, en dat is natuurlijk ook gewoon Nederlands. Ja, bijzondere gemeente van Nederland, dus helemaal legaal om dit te draaien. En al zou dat niet zo zijn, dan, dan zou ik het nog doen. Even kijken, ik... Nou, vooruit. Dit is de nieuwe single alweer van Sammy.

Ja, ja, dat was dus Sammy Martin. En ja, als je mee hebt gekeken via de televisie, dan zie je zo'n green wall. En ik denk dat dat oorspronkelijk het idee was om daar beelden op te doen. Maar dat ze dachten van, nou, het is eigenlijk best mooi zo, zonder die beelden. Dus dan hebben ze die green wall gewoon zo laten zijn voor wat het is. Het was de nieuwe single van Sammy Martin. Ja, ja. Ach, gisteren ook één multicultureel ja, event.

En gisteren een fantastisch event daar in Haarlem met de Pride Haarlem en Funk Deluxe, Capsule. Capsule, die was daar ook bij. Die waren daar aan het optreden. Echt van genoten. Gisteren natuurlijk daar.

0: Daar ook op het nieuwe Kerksplein, dat was al wel echt heel gaaf. We zijn hier ook al eens een keer bij Haarlem 105 Sessions geweest. Proberen die bellen er nog even bij te krijgen, maar die zijn nog niet...
1: Het Nationaal Product, elke zondag zijn tussen 12 en 2 op Haarlem 105.
2: De Haarlem 105 Dance Classic. Zomer op je radio. Dit is 105.

0: Limit. En C, die maakte toen ook al van die lekkere disco uit Nederland. En ja, onze vrienden van Capsule die doen dat nu ook. Ja, mooi, zeker. En dit was C, en Capsule met Funk de Loot daarvoor natuurlijk. Nationaal Product, het is bijna 14:30. Ook een beetje een spannende middag voor mij vandaag. Want ja, Formule 1 straks weer, Spa-Francorchamps. Oeh, wat is dat toch mooi, ja. Het blijft mooi, hè. Ja. Ondanks Max Verstappen zegt, ja, soms heb ik het idee dat ik in een Formule 3-auto zit.
1: Nou, 105 is er voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Ja, ja. Kunstenaar is deze vrouwtje Veenstra. En ik wou dat ik jou was. Het begon allemaal met...
1: Ik wil dansen.
0: Ja, precies.
1: Ik wil dansen. Ik heb de hele dinsdagavond niks om handen.
0: Ja, precies.
1: Wil dansen.
0: Ja, precies. Daar begon het allemaal mee met vrouwtje. En ik wil dansen. Dit is het Nationaal Product. Ik heb nu voor je muziek van Emma Heesters. Zij heeft ook een nieuwe single uit, maar ik draai eerst nog eventjes Alles Wordt Beter. En gelukkig is dat helemaal uitgekomen voor Emma Heesters. Gelukkig maar. Met de gezondheid, ja.

0: ik die van jou.
1: Ja hoor. Emma Heesters en haar nieuwe single Hartenbreker. En vandaag, ja, ook toch wel weer een klein beetje zonnig. Heerlijk. Armin van Buren.
2: She woke up.

Armin van Buren. Ja, zeker. Ook een keertje zien optreden bij Ushuaia in Ibiza. Enorme energie heeft deze man. Hij is helemaal gezond gaan leven. Toen de Sunny Days was dit de druk van Armin van Buren en Jos Koumé. En hij is toen rotgeschrokken, doodgeschrokken bijna van Avicii. Avicii die toen zelfmoord heeft gepleegd. En toen dacht hij van, ik moet niet ook die kant op gaan. Dus toen heeft hij zijn leven helemaal omgegooid. Dit was Armin van Buren. Groot artikel daarover gedaan van hem. Vandaag ook ergens in de krant gelezen. Dus, wat hebben we hier? Flair. Nederlandse band die vooral feest- en covermuziek maakt. Covermuziek. En we hebben in het systeem oog in oog. Oog in oog was dit. Maar deze plaat die ik nu ga draaien, die staat heel hoog in de tipparade. Ik denk, die ga ik toch eventjes draaien. Door het oog van de nacht, hier is de groep Flair.

Nederland dus. Ja, anders had je niet mogen draaien. Nee. En ze zingen ook in het Nederlands dus. Door het oog van de nacht. Ja. Het is bijna 14:15. Aardappel 105 is dit. Je luistert naar het Nationaal Product. En in dat Nationale Product komen dan natuurlijk ook weer muziek uit de buurt. Liedjes langs. Bijvoorbeeld van Rilan en de Bombardiers. En onder andere het nummer Drowning. Maar ze hebben ook een prachtig nieuw nummer uit. Maar eerst even Drowning. En daarna dus dat nieuwe nummer van Rilan. En dat heet Time.

0: We kennen het natuurlijk ook van The Born Again, Flatlining, Get Your Mind Right, Happy Jack, Pretty Girls, Waiting for Solutions, Walking on Fire, Wanna Dance, My System, The Night Train. Allemaal nummers van Rieland en de Bombardiers. Ik spreek het altijd zo uit. Ik hoor veel collega's dat op zijn Frans uitspreken. Misschien is dat ook wel de juiste uitspraak. Dat zou zo wel kunnen. Ja. Drowning. En hou je vast, want Rieland heeft een nieuwe single. En dat is een waanzinnig mooi nummer. En dat nummer dat heet Time to Go. En dat ga ik nu laten horen.
1: Time to go. I know the look before it lands.

0: Ja, ja, Rilan en de Bombardiers en de mooie nieuwe single van hun die heet Time to Go.
1: Zomer op je radio. Dit is 105.

Jess en Steve, eerst Up Till Dawn en daarna de nieuwe single van hun en die heet Luca, ja, All I Know. En dit is Lois Lane.

en It's the First Time. Ze proberen weer van allerlei nieuwe singles uit te brengen. Waar onder andere deze ook een voorbeeld van is. Takes a Million, Lois Lane.

0: Lois Lane. En een nieuwe single, Takes a Million. Nou, laten we hopen dat dat weer een hitje gaat worden voor hun. Ja, want ze werken er hard voor. De ene na de andere single komt er uit van Lois Lane. Nationaal product was dit. Het is daar iedere zondagmiddag tussen 12 en 2 uur afgewisseld met Luc Hasselman en met Jan Gaus. Aankomend weekend zal Luc Hasselman hier zijn, want ik ben dan een weekendje in Zeeland. Ja, ik zal zo nu en dan wel luisteren natuurlijk. Een mooie dag, dag.
1: 105. Dit is 105. Het is 2 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Max van Vulpen.

0: Goedemiddag en welkom bij het beste van Haarlem 105. Het komend uur komen ze weer voorbij. De twee mooiste momenten van de afgelopen week radio hier bij 105. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Max van Vulpen. In Mika maakt het weekend. Iedere vrijdagmiddag tussen 2 en 5. Met Mika Hoppenbrouwers hier op de radio te horen bij 105. Vliegt journalistiekstudenten in Utrecht Tisa Smet in haar pen voor de wekelijkse column De Muggenbult. Ze stelt onderwerpen centraal die haar blijven jeuken. En nadat je haar column hebt gehoord, blijven die onderwerpen ook jeuken bij jou. Zo ging het afgelopen vrijdag over kapitalisme dat drijft op exploitatie. Want hoe oprecht is een aanbeveling eigenlijk nog als er overduidelijk een kortingscode onder staat?
1: De zomer is begonnen. Festivalweekenden zijn in volle gang. En op Instagram zie ik de mooiste outfits, de leukste feestjes, de perfecte zonsondergangen en producten die ik blijkbaar echt nodig heb deze zomer. Misschien ligt het aan mij, maar ik word er een beetje moe van. Niet van de festivals en ook niet van mensen die plezier hebben, dat gun ik iedereen. Maar van het gevoel dat alles tegenwoordig een reclame is geworden. Ik vraag me steeds vaker af hoeveel geloofwaardigheid eigenlijk nog waard is. Op mijn opleiding journalistiek gaat het daar voortdurend over. Geloofwaardigheid is ongeveer het enige wat je hebt. Als mensen je niet vertrouwen, houdt het op. Dan maakt het niet uit hoeveel artikelen je schrijft of hoeveel interviews je maakt. Terwijl online lijkt er een hele andere logica te gelden. Het doet me een beetje denken aan een oud vriendinnetje van mijn vader. Zij werkte vroeger in een witgoedzaak. Dan moest er een bepaald merk wasmachines verkocht worden. En dat was dan volgens de verkoper de allerbeste keuze. Een paar maanden later lag de focus op een ander merk en bleek dat dat opeens de beste wasmachine van de winkel was. Niet omdat de producten veranderd waren, maar de targets. Misschien is dat wat me stoort. Niet dat mensen geld verdienen, daar heb ik weinig moeite mee. Maar dat authenticiteit tegenwoordig een verdienmodel lijkt te zijn. Een influencer, wat ook een heel raar woord is trouwens. Iemand die invloed heeft, maar waarop precies? Op wat jij koopt, wat jij draagt, wat jij eet. Welke zonnebrand je gebruikt, welke festival outfit je nodig hebt, welke ochtendroutine je zou moeten hebben. Soms voelt mijn tijdlijn als een digitaal winkelcentrum waar ik nooit bewust ben binnengelopen. En het gekke is, volgens mij worden influencers daar zelf ook niet per se gelukkig van. Ik las de afgelopen tijd boeken over de wereld achter sociale media. Over jonge mensen die van zichzelf een merk proberen te maken. Die hun leven ombouwen tot content, voortdurend bezig zijn met cijfers, bereik, likes, algoritmes. Alles ziet er fantastisch uit, maar achter die foto's zitten vaak mensen die uitgeput zijn. Zichzelf constant vergelijken en afhankelijk zijn geworden van de aandacht van duizenden onbekenden. Eigenlijk zijn zij net zo goed gevangen in het systeem als wij. Want dat is misschien het meest bizarre. Wij denken vaak dat influencers het product verkopen, maar uiteindelijk zijn zij zelf het product geworden.

0: Je bent nog steeds bij het beste van Haarlem 105. Het klassieke muziek- en jazzfestival Klaterklanken is volgend weekend te gast op buitenplaats Elswoud in Overveen. Zakelijk directeur van het festival Christel Gouwenleeuw vertelt daar vanochtend over bij Jules Post in het Niet Thuis magazine.
1: Klaterklanken Festival is weer volgend weekend bij Elswoud. En aan de telefoon hebben we Christel Gouwenleeuw, Klaterklanken zakelijk directeur. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, vertel, wat is er allemaal te doen en te zien?
2: Ja, nou, het is 2 dagen, dus zaterdag 18 en zondag 19 juli, op Elswoud dus. Het is klassieke muziek, maar dan in hele brede zin, dus ook jazz, ook meer wereldmuziek, zeg maar. Voor iedereen toegankelijk. Dus wij zeggen altijd, het festival is voor iedereen die alles of niets heeft met klassieke muziek. We organiseren het hart van het festival zijn de concertwandelingen. Dus je maakt een wandeling over Elswoud. Langs mini-concerts, kleine, korte concertjes. Het is heel gevarieerd programma. Dus er zijn strijkers, er zijn blazers. Een zangeres, een prachtige zangeres, Rosa Herwig met haar broer is er. Die echt van Beatles tot Bach, zeg maar, een repertoire zingt. Een jazz-gitarist met een violiste. Het zijn allemaal jonge muzici. Zijn allemaal een aantal jaar afgestudeerd en super getalenteerd. Het is echt hoge kwaliteit.
1: Ja, want hoe kom je aan die mensen, zeg maar?
2: Ja, we hebben een artistiek directeur ook. Dat is Itske Bakker en die heeft een groot netwerk. Dus die kent gewoon die mensen. Die heeft contacten met de conservatoria en ja, met alle programmeurs in het veld, zeg maar. Dus die kent de mensen goed. Ik ben zelf meer van de organisatie, zeg maar. Dus zij doet echt het programma. Op zondag, dus op zaterdag, hebben we vooral de wandelingen. Het zijn er 12 per dag. Tussen 10 en 4 is elke half uur start een wandeling. En op zondag hebben we ook een uitgebreid familieprogramma. Ook ontzettend leuk. Met Ton Meijer is er weer met 5 muzici. Hij is eerder geweest, hij heeft Be Mozart gedaan, Be Bach en nu doet hij een nieuw voorstelling, Be Opera. Hij is ook echt, ja, hij kan echt iedereen enthousiast maken voor opera. Dat is heel leuk.
1: Oh, maar is dat dan een theater of zo gecombineerd?
2: Ja, dat is een theatermuziekvoorstelling, zeg maar. Hij is acteur en neemt 5 muzici mee. En zij vertelt een verhaal en speelt een voorstelling samen met de muzici eigenlijk. En ook de kinderen worden soms uitgenodigd op het toneel om mee te spelen. Super interactief. Echt heel leuk. Kan ik echt iedereen aanraden voor jong en oud. Hartstikke leuk. Ik wil daarbij nog zeggen dat kinderen gratis naar deze voorstelling kunnen. Ouders betalen maar €12,50. Mensen met de Zandvoortpas of Haarlempas mogen ook gratis naar deze voorstelling. Het is om 13:30. En er kunnen ook kazoes geknutseld worden. Dat is dan na afloop daarvan. We hebben ook voor peuters in de ochtend. Een kazoo, ja. Dus zo'n blaasinstrumentje kan je zich gaan ze dan zelf maken. Heel erg leuk. Gerecycled materiaal, ja. Echt heel leuk door de melodiemakerij. Die begeleidt dat. En de ochtend 2 peutervoorstellingen, peuterconcerten. Ook echt heel erg mooi. Danseres samen met een bandoneonspeler. Om 10:00 en om 11:30. En in de middag hebben we nog een heel bijzonder kwartet. Van Ravel tot Raga heet dat. Dat is een speciale productie gemaakt voor Klaterklanken. Door het jonge Flair kwartet. Dus dat is ook een heel bijzonder concert. Dat is om 16:00. Nou, en dan hebben we nog een heel randprogramma. Dus we zijn rond de koetshuizen staat een grote stretch tent. Met de hele dag door muziek en horeca. Dus het is gewoon een festivalgezellige festivalsfeer, zullen we zeggen, rond de koetshuizen. Kan ik nog meer vertellen? We hebben nog yoga. Dat is ook nieuw. We hebben allemaal nieuwe dingen ook dit jaar. Onder andere yoga met live muziek. Dat is op zaterdagochtend. We hebben een pubquiz. We hebben nog een luisterlab. Dat zijn allemaal dingen in het randprogramma waar je gewoon gratis aan kan meedoen. Nou, te veel om op te noemen. Nou. Het wordt gewoon weer een heel erg leuk programma hebben. En,
1: ja, voor jongen. Welkom. Voor jongen. Voor iedereen. Eigenlijk voor jongen. Ja.
2: Nee, en, het leuke is, we hebben ook heel veel mensen die eigenlijk helemaal niet zo van de klassieke muziek zijn, zeg maar. Maar die het fantastisch vinden. Het is natuurlijk buiten. Het is ook heel dichtbij. Dus dat is ook heel leuk. Dus je loopt in kleine groepjes langs die concertjes en de muzici kun je aanspreken, zeg maar, na afloop. Dus dat maakt het allemaal heel persoonlijk en heel laagdrempelig.
1: Ja, direct, ja.
2: Heel direct, ja. Dus dat is ook wel bijzonder, denk ik, aan dit festival. Dus niet een podium waar mensen ver weg iets staan te doen. Maar het is allemaal heel dichtbij. Dus dat maakt het denk ik ook heel gezellig en heel persoonlijk. Ja.
1: Leuk. Nou, dus volgend weekend, zaterdag en zondag, op Buitenplaats Elswoud, het Openluchtfestival Klaterklanken.
2: Ja, kaarten www.klaterklanken.nl en meer informatie.
1: Christel,
2: nog nalezen.
1: Heel goed. Christel, dankjewel en een hele fijne zondag.
2: Jij ook. Dankjewel.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Herco Lim. De appel valt niet ver van de boom, want van je familie moet je het maar hebben, zeg maar.

Love and Pride is de debuutsingle van de Britse band King. Afkomstig van, van hun debuutalbum Steps in Time, alweer uit 1984. Ja, en voor mij is dit echt zo'n 100% jaren 80 album. Zodra ik deze hoor, word ik meteen blij. Terwijl ik niet eens weet of ik het nou echt zo'n heel goed nummer vond. Maar in ieder geval, misschien herken je het wel. In Nederland werd de plaat door DJ Frits Spits. Je weet wel, nu van, nou ja, hij is nu echt helemaal met pensioen, maar lang van het populaire programma De Avondspits. En producer invallen Tom Blomberg, gekozen tot de NOS steunplaat van de week op Hilversum 3. Weet je wel, toen heette dat nog zo. En, het werd dus, in Nederland werd hij in het voorjaar van 1985 een gigantische hit. Er waren destijds 3 landelijke hitlijsten. De top 40, de nationale hitparade en de Tros top 50. En daar bereikte hij zelfs de 2e plek in. In de top 2000, vreemd genoeg, stond hij maar een paar keer. En daarna redt hij het gewoon niet meer. Tja. En misschien geldt wel een beetje hetzelfde voor de band. Want na deze grote hit lukt het de band niet meer om daar een vervolg aan te geven. In 1986, dus een paar jaar na deze hit Love and Pride, wordt de band opgedoekt. En probeert de in Galway, Ierland geboren zanger Paul King het nog solo. Maar ook dat is geen groot succes. Voor de oudere luisteraars onder ons, ja, je kent hem misschien nog wel als die bekende VJ bij MTV. Want ja, dat was toen echt heel groot. En daar was hij een van de presentatoren. En net zoals veel van zijn oudere MTV-leden ruimde hij na een verloop van tijd het veld. En hij verruilde dat nog voor de zender en de muziekzender VH1, VH1. Die richtte zich op een wat ouder publiek. Ja, en daarna verdwijnt hij uiteindelijk uit de spotlights. Nou, desalniettemin blijft Love and Pride een prachtige plaat die mij voor altijd in één keer terugbrengt in mijn middelbare schooltijd. Welkom bij de, de 70ste van Hot naar Herco. Wat leuk dat je hierbij bent. Je hoorde het al in mijn intro, mijn bespreekwoordenrubriek. Ja, dat was aangevraagd door Stefan. Je weet wel, de jongen die op zaterdag altijd op het laatst van de show van 023 bij Bas van der Schuit een mop vertelt. Ja, en nu, nu dat een zomerstop is, dient hij gewoon met mijn spreekwoorden in. De appel valt niet ver van de boom. Superleuk, dank je Stefan voor het aanvragen. En ja, ik heb het voor je uitgezocht. En ik wist niet dat het bijvoorbeeld al zo oud is. En dat hoor je dus zo dadelijk. Dat hoor je zo dadelijk verder van mij. En voor de rest, ja, mijn muzikale drieluik. Ja, daar gaat het over water, zee of rivier. Dus weet je daar een mooie plaat over? Ja, laat het me dan weten. Dat kan gewoon door een appje naar de studio te sturen via WhatsApp. 06 105 105 38. En wie weet eindig je in de top 3. En na het nieuws van 7 uur ga ik in gesprek met Jan Hielke Dietz. Ik wil heel graag zijn mening horen over de Pride in Haarlem. Want die was dit weekend en er is de komende tijd nog een heleboel te doen. En ik schrok gewoon van de veiligheidsmaatregelen. En dat is kennelijk nodig, die meteen op de homepagina van hun website staat. Nou, hoe was het gisteren en wat voor dingen? En ja, dat ga ik allemaal met Jan Hielke bespreken, want hij weet daar alles van. Dat allemaal zo dadelijk Stop for a Minute van Keen en nu Parlez Français van Cloud.

0: Herco's bespreekwoordenrubriek.
1: Ja, elke week behandel ik een spreekwoord, een gezegde of een uitdrukking. Ik leg uit wat het betekent, waar het vandaan komt en ik zoek er een liedje bij. En dat was deze keer van Stefan. En dat zei ik al in mijn intro. Die vertelt op zondag of op zaterdag aan het einde van de show 023 bij Bas van der Schuit een mop. En nu dat de zomerstop is en dat daar Jeers is, ja, dacht hij, weet je wat, dan ga ik gewoon lekker een bespreekwoord aanvragen bij Herco. Nou, dank je Stefan voor je leuke aanvraag. Ik zou zeggen, dit is een klassieker. De appel valt niet ver van de boom. Ja, wat betekent het? Nou, als de appel niet ver van de boom valt, betekent het dat je zegt dat een kind op zijn of haar ouders lijkt. Eigenlijk is het niet.

dat is wel heel groot, maar het is vooral dus dicht bij de stam. Dus deze uitdrukking is eigenlijk onlogischer geworden met het verstrijken van de tijd. Maar goed, daarom niet minder leuk. En daar praat je dus in de uitdrukking over dat het kind als appel en de boom al karaktertrekjes heeft van iemand anders. Hij blijft dicht bij de kern, dicht bij het origineel. Mooi, hè? Ja, en waar het dan precies vandaan komt, ja, dat is echt zo'n natuuruitleg. Het is logisch. Even kijken, ik heb een tijd geleden ook bijvoorbeeld behandeld dat iemand in geen velden of wegen te bekennen is. Dat hoort ook zo bij gewoon een natuurbeeld, wat logisch is, wat door waarneming zo is. Nou, dat is nou echt met een appelboom precies ook het geval. En welke plaat heb ik erbij gevonden? Ja, dat vind ik dan. Dus dankjewel Stefan voor deze mooie avond. Want dat vind ik dan echt wel een hele mooie. De plaat die ik erbij heb gezocht of gevonden, dat is Apple Tree van onze Haarlemmer Niels Geusbroek. En die geeft met de tekst wat mij betreft een hele nieuwe dimensie aan deze uitdrukking. Over die plaat die je zo dadelijk gaat horen zegt hij zelf: dit liedje schreef ik voor en over de lieve Imre die in 2023 overleed aan de gevolgen van een hersentumor. Zijn vader en moeder die vroegen mij dit nummer te maken, zodat ze het onder de vele herinneringen in hun beelden konden zetten. Dus die tekst en dat nummer. Het is echt een prachtige, ontroerende tekst. En kom er zo dadelijk nog heel even op terug. Eerst maar gewoon even luisteren naar Apple Tree van Niels Geusbroek.

Ja, dat is toch een prachtige tekst. In de tuin van de ouders staat een appelboom en in de tekst gebruikt Geusbroek de appels als metafoor voor de familie. En dat hun kindje de eerste appel is die van de boom valt, maar nooit de grond bereikt. Ja, prachtige metafoor. En het was helemaal niet de bedoeling om dit als plaat echt uit te brengen. Maar gewoon, het was voor hun. Maar Geusbroek speelde dit op een benefietconcert.

kaart voor om geld op te halen voor kanker. En daar besloten ze om daar toch wat mee te doen. Nou, echt een prachtig nummer. Stefan, ik hoop dat je het kon waarderen. En dank je voor deze mooie inzending met deze bijzondere plaat daarachteraan. Ja, dus dit was de bespreekwoordenrubriek deze week. Volgende week gaat hij over... Ja, wat was het ook alweer? Het spel gaat op de wagen.

Op onze website staat een goed artikel van mijn collega Kimberly. Nieuwe lessen over gevaren van open water. Elke verdrinking minder is er eentje. Precies, dat is een waarheid als een koe. En dat gaat over dat zwemonderwijzer Jolanda Pol uit Zandvoort een nieuw schoolprogramma heeft ontwikkeld voor de gevaren van open water, waar dan rekening mee wordt gehouden. Althans, waar je gewoon dingen voor leert, zodat je dan niet zo snel kan verdrinken. Ze wil dat basisscholen in de regio ermee aan de slag gaan, zodat kinderen op jonge leeftijd leren hoe ze veilig omgaan met de zee, de sloot, de rivier of de gracht. Nou, dus ga vooral naar onze website om dit artikel even te lezen en het filmpje dat erbij is gemaakt te doen. Ja, en supergoed dat Jolanda Pol hiermee aan de slag is, want ondanks dat het zwemdiploma ook al wat spannender is dan het vroeger was. En niet alleen maar onder water zwemmen en heen en weer zwemmen is. Maar je moet er ook inspringen en duiken en door een gat zwemmen en dat soort dingen. Ja, leer je bijvoorbeeld gewoon hoe je uit de mei moet komen. Met die stroming, dan moet je je eerst laten meevoeren en weet ik wat allemaal. Maar goed, dat kan zij allemaal veel beter uitleggen dan ik. Maar in ieder geval, vanwege dit artikel op onze website, is het thema dus water, zee of rivier. Dus weet je daar een mooie plaat over, laat het me weten. En wie weet komt jouw favoriet in de top 3. En lijkt mij, ja, ik kan er wel een paar verzinnen met water, zee of rivier. Dus kom maar op met die platen, zou ik zeggen. En zoals je van me gewend bent, heb ik ook altijd mijn keuze klaarstaan. En de titel zegt niks, want dit is Doe Iets van de Frank Boeijen Groep. Ja, en hij zingt hier over de rivier en dat is dan daar natuurlijk de Waal. Hij komt uit Nijmegen. Een rivier.

Ja, hartstikke leuk. Dank voor je leuke inzendingen. Ik begin met die van Karel, La Mer van Charles Trenet. En ja, dat is natuurlijk Frans. En dat is leuk, want de Tour de France is bezig. Dat is allemaal gaaf. Maar hij stuurt er ook gewoon meteen een foto bij van de zee, van de Middellandse Zee. Fijne vakantie, Karel. En ja, ik vraag hem of hij het lekker heeft. En hij zegt, het is vooral hot, Herco. Nou, dank voor deze... dit is de originaliteitsprijs, maar je staat niet in de top 3. Dankjewel in ieder geval. The River van Joni Mitchell en Beyond the Sea van Bobby Darin. En Waterfalls van TLC vinden zowel Simon als Mariska. Dank je. Ways van Imagine Dragons en Water Under the Bridge van Adele. In the Sea van The Waterboys. En mijn collega Jelle die stuurt Flock of Seagulls in. Nee, dat was geloof ik niet jij, maar maakt niet uit. Maar dank je ook Jelle voor je inzending. River Deep Mountain High zeggen... ja, dan zeggen verschillende mensen. In ieder geval van Ella Fitzgerald. Dus dankjewel Gisela. En Erwin stuurt er een mooi filmpje bij. Iedereen probeert me vandaag op andere manieren te verleiden om hun plaat dan te draaien. Hele goede plaat, maar heeft de top 3 niet gehaald. Smoke on the Water van Deep Purple, zegt Harren. En Water van Rowan Hezen is ook een goede. Green River van de Creedence Clearwater Revival, zegt Pablo. Ocean van Raccoon. Daar kwam Lonneke mee en veel plezier in Zeeland. Dat is ook wel zeeig trouwens. Cry Beautiful Beaches van James, zegt Melanie. En die kan nog wel verder gaan, want die heeft ook nog The Lake ook van James. En ook Getting Away With It van James. Ja, dat is een hele mooie plaat. Misschien ga ik die straks nog wel even tussendoor draaien. Maar ook die niet in de top 3. Eens even kijken. Bridge Over Troubled Water stuurt Mariska ook nog in. Ja, onwijs mooie plaat. Maar die heb ik een paar weken geleden nog gedraaid. Dus vandaar dat hij niet in de top 3 zit. Ja, mooie platen. Dat water. En dat is natuurlijk ook wel vaker onderwerp van gesprek hier. Dus het maakt me om eens eventjes een paar onbekendere platen te draaien. Eén van die in de top 3 terecht is gekomen. Dankjewel Marco voor deze inzending. Is van Morshiba The Sea. Onwijs mooi. Deze band die wordt veel te weinig gespeeld op de radio. Op nummer 3, The Sea.

Ja, en dit vond ik wel een hele originele inzending. En ik had al rivier, ik had al zee. Dit is Bring Me Some Water van Melissa Etheridge. Die heb ik al echt 100 jaar niet gehoord. Ronald, dankjewel. Op nummer 1. Tonight I feel so weak. But all in love is

En dit was het muzikaal Drieluik deze week. Dankjewel voor je mooie inzendingen. Jouw top 3 aan de hand van het nieuwsbericht van 105. En dit is Vrouwtje.

En na het nieuws dan heb ik lekker veel muziek voor je. Een dubbelspel. En ik bel met Jan-Hugo Dietz om eens even te checken hoe het is met de Pride in Haarlem. Hoe het gisteren was en wat er de komende tijd nog allemaal op het programma staat. Ja, en ik wil gewoon van hem zijn mening weten, want daar is hij goed in. Zo dadelijk het nieuws. Eerst een chef special met My Night Off. Toch wel een van mijn favorieten van de chefies. Hier zijn ze.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Herco Lim.
4: Van op naar Herco deel 2. Hoe was het op Pride Haarlem? Ik hoor het zo.

Je hoorde Drive van R.E.M., het openingsnummer van hun album Automatic for the People. Een slogan was dat ooit van een supermarkt. En wat een gaaf nummer is dat. Die had ik een tijd niet gehoord. Dus heerlijk om daar het tweede uur van Hot naar Herkom mee te openen. Leuk dat je luistert of dat je nog steeds luistert. Of misschien zelfs wel dat je kijkt via radio kijken. Daar kreeg ik net van Ronald ook een opmerking over volgens mij. Goed, het tweede uur. Ik heb lekker muziek voor je klaarstaan. Ik heb straks een dubbelspel met Bonnie Tyler daarin en Bon Jovi. En misschien dat je dan al kan raden welke twee platen dat zijn en ook wat het dubbelspel is. Dus kom maar op, dan stuur je me gewoon maar een berichtje. En ik ga zo in gesprek met Jan Hukkel Dietz over de Pride Haarlem. Die was gisteren met een mooi feest op het Nieuwekerksplein hier in Haarlem. Maar de komende weken, als ik op hun site kijk, is er nog van alles te doen. Dus ik hoor graag Jan Hielko zijn mening daarover en dat soort dingen. En weet je niet meer wie hij is? Ja, hij is hier vorig jaar. Hij zit in de Pride van Zandvoort heel erg. Maar Pride at the Beach. Hij is ook gewoon. Hij kan altijd goed nadenken over hoe het is en wat er anders kan en hoe we het met elkaar dan moeten aanpakken bijvoorbeeld. Daar zo dadelijk meer over. Eerst maar een andere, gewoon nog even een klassieker. Dit is Where the Streets Have No Name van U2.

0: Je hoorde I'm Just a Girl van No Doubt. Echt zo'n gave, gave plaat. Nou, ik heb intussen Jan Hielke aan het telefoon. Jan Hielke, hoe is het?
1: Ja, goed hoor. Ja, ik ben niet Just a Girl. gaat heel goed. We zijn druk bezig met de Pride gebeuren. Rond Haarlem, Zandvoort, Amsterdam. Het is een en al Pride.
0: Ja, precies. En ja, Haarlem 105 heeft gisteren uitgebreide aandacht besteed aan de Pride. Dat was gisteren op het Nieuwe Kerksplein en een optocht door de stad. Weet het allemaal. Was jij er ook bij?
1: Ik was er ook bij, ja zeker. Ja, ik heb er ook van mee mogen genieten. Het was een heel fijn sfeertje. Wat prettig is van het Nieuwe Kerkplein is dat het lekker compact is. En dus ook beschut. En het voelt ook wat veiliger. Want momenteel is de veiligheid toch wel een dingetje aan het worden, helaas.
0: Ja, want ik zie dus wel op de website van Pride Haarlem. Staat gewoon op de homepage onder het blokje wat er te doen is. Van alles over als je je niet veilig voelt. Kom op, Jan Hielke, het is 2026.
1: Ja, bizar, hè? Ja, volgens mij zijn we stappen terug gaan doen in plaats van stappen vooruit op dat vlak.
0: Ja, en nou hadden wij vorig jaar een gesprek en toen hadden we het daar ook al een beetje over dat we, ja, dat we eerder stappen terug doen. Maar het is niet beter geworden.
1: Nee. Ik begin een beetje het gevoel te krijgen dat als mensen zich uitspreken, dat andere mensen daar wat van moeten vinden en dat ze daar moeten reageren. Dat maakt het toch wel lastig. Je zou toch moeten zeggen, iedereen mag zijn wie die wil zijn. En laat elkaar lekker leven. En wees respectvol naar elkaar toe.
0: Ja, precies dat.
1: Dat is steeds verder weg. Als je bekijkt dat World Pride momenteel 40 plekken heeft aangewezen waar je naartoe kan als je onveilig voelt en door middel van een codewoord kan worden opgevangen.
0: Ja, dat meen je niet.
1: Ja, dat is toch eigenlijk weer heel ernstig en triest om te horen. En ook als ik kijk dat mensen op Facebook bijvoorbeeld berichten plaatsen of delen van een Pride evenement. En dat daar echt onder staat dat waarom dat

0: ja dat is echt een mazzeltje, denk ik. Want als ik het om me heen hoor, dan zijn er echt wel veel mensen die daar toch wel mee geconfronteerd worden. En ik ben op zich wel een uitgesproken persoon, maar op dat vlak misschien op een andere wijze. Ik draag niet de regenboogvlag. Ik doe het altijd op de voorgrond zetten. Misschien doe ik dat ook wel bewust. Hè? Dat hou ik toch wel in mijn achterhoofd. Ja. Dat het ook wel een risico met zich meebrengt.
1: Ja, maar als ik dan bijvoorbeeld kijk, nou hebben we een minister-president die ook een gay is. Ik vind het echt geweldig. En volgens mij, je kan van alles vinden en het met hem eens zijn of niet. Maar dit doet hij toch heel erg goed.
0: Ja, ben ik helemaal met je eens. En hij zet zich toch echt op de voorgrond. Hij doet het ook niet onder stoelen of banken steken. En ook ik weet dat hij een behoorlijke hoeveelheid aan trek, aan veiligheid over zich heen heeft gekregen. En toch kiest hij ervoor om het niet te verschuilen. Want uiteindelijk, het maakt je niet een slechter, beter persoon. Het maakt je niet anders. Het maakt wie je bent. Hè. Uiteindelijk doe je er niemand pijn mee. Je valt er niemand mee tot last.
1: Nee, dat is zo gek eraan ook.
0: Ja, ik snap niet zo goed waarom mensen zich... Ik snap dat mensen misschien problemen kunnen... of misschien lastig kunnen vinden dat het door hun straat heen loopt. Maar dan kijk je toch even lekker weg. Dan bemoei je er toch niet mee. Je hoeft niet van alles wat te vinden. Hè? Je hoeft je ook niet altijd aangesproken te voelen. Laat mensen lekker zijn zoals ze zijn. En dat is heel makkelijk door jezelf gewoon... en niet aan mee te doen. Of niet aan te storen. Ben je al klaar, toch?
1: Ja, zeker. Nou ja, mij lijkt... Ik zag de optocht door de stad gaan. Ja, dat is toch alleen maar heel vrolijk en heel blij.
0: Ja, nou, dat lijkt mij ook. Er wordt niemand kwaad gedaan, er wordt niemand negatief aangesproken. Er wordt eigenlijk alleen maar gevraagd van zie ons en probeer ons te erkennen. En je hoeft het niet te begrijpen, want dat wordt ook niet gevraagd. Maar een stukje respect, twee kanten op, zou toch moeten kunnen.
1: Ja, lijkt me ook. En Pride at the Beach, want dat was vorig jaar vooral heel groot al. Maar dat ging dat was toch helemaal nog niet zo?
0: Nee, zeker. En voor mijn gevoel ook niet. En als ik kijk naar bijvoorbeeld de parade die door het dorp heen gaat... wordt altijd met veel plezier wordt dat ontvangen. En tuurlijk zijn er wel eens wat wanklanken. Dat hou je bij alles. Hè. Soms is het gewoon ook vervelend omdat je bijvoorbeeld de weg ophoudt. Mensen willen van A naar B. Nou, dat kan storend zijn, maar dat heeft zo niet zoveel te maken met de Pride meer.
1: Precies.
0: Dat het lastig kan zijn.
1: Ja.
0: Maar ik moet zeggen, ook daar moet je toch wel rekening mee houden dat er... Dat er een situatie kan zijn waarin het niet gewaardeerd wordt. En mensen die dan toch een parade willen doorkruisen. En dat toch met iets meer geweld doen dan dat ze het normaal zouden doen.
1: Ja, het is toch van de gekke, hè?
0: Ja.
1: En jij hebt altijd zo'n mooie hoge toverhoed. Je kan altijd dingen van een andere kant bekijken. Hoe kunnen we hier nou mee verder?
0: Nou ja, wat ik vooral belangrijk vind is dat... Probeer mensen aan te spreken. Misschien begrijp je iets niet. Nou, dat kan. Hè. Er zijn zat dingen die ik niet begrijp. Maar loop naar iemand toe en stel een vraag.
1: Ja.
0: Begin een gesprek en hou het gesprek open. En kijk of je met elkaar verbindingen kan vinden. Raakvlakken. Want we zijn allemaal mensen. We zijn allemaal gemaakt van dezelfde stof. Dus uiteindelijk heb je altijd wel raakvlakken die je met elkaar kan vinden. En probeer vanuit die raakvlakken, die positieve kanten... te kijken hoe je daaruit verder komt. Hè? En dan kan je misschien de dingen die je als negatief zou ervaren... misschien vanaf een andere kant bekijken. En dan kan iets wat negatief is misschien neutraal worden... of misschien zelfs positief.
1: Nou ja, ik weet precies hetzelfde over dingen met asielzoekers en vluchtelingen... dat omdat het onbekend is, is het spannend. En mensen die eenmaal iemand daar in een AZC bijvoorbeeld... of in een vluchtelingencentrum hebben gesproken... Ja, die draaien als een blad aan de boom om en gaan er juist allerlei dingen voor doen.
0: En
1: zijn we niet gewoon een beetje aan het verleren hoe we met elkaar moeten praten?
0: Ja, zeker. Ja, want wat we zien, we krijgen natuurlijk heel veel informatie krijgen via social media binnen. We krijgen heel veel mensen die zeggen, zo is het. En we zitten ook wel eens in een fuik. Je hebt bepaalde informatie die je binnenhaalt. Nou, dan krijg je nog meer informatie en nog meer. Dus uiteindelijk kom je in dat cirkeltje, in die bubbel terecht. Ja, en als iemand jou 100 keer vertelt dat iets slecht is... ja, dan ga je het op een gegeven moment wel geloven. En dan hoor je niet meer dat tegengeluid.
1: Nee, oké, maar, juist, maar zelfs als het slecht is, hoef je toch nog niet... Dan iemand een klap op zijn kop te geven.
0: Nou ja, precies, daar is de grens. Je mag iets vinden, maar erop acteren is een tweede. Laten we vooral, je hoeft er ergens niet mee eens te zijn, maar je laat je handjes thuis. Dat heb je hopelijk bij je opvoeding geleerd. En we gaan elkaar niet te lijf. Hè.

0: we lossen het op met woorden en niet met geweld. En dat gebeurt helaas de laatste tijd ook. Hè, dat mensen worden aangevallen om wat voor reden dan ook. Ja. En dan zeggen ze, ja, maar we weten niet of het te maken heeft met homoseksualiteit of met pride of met dit of dat. Dat zou jij moeten maken. Blijf met je handen van elkaar af.
1: Precies, ja. Ja,
0: dat is, kan het zijn.
1: Ja, nou, ik zou niet eens weten hoe ik iemand de klap als kop moet geven. En jou helemaal niet, bijvoorbeeld.
0: Nee, ik zou ook niet weten waarom. Dat is de moeite alleen al. De energie.
1: Precies, en je eigen knokkels.
0: Ja, ook dat. Ja, besteed liever die energie aan iets anders, aan iets leuks.
1: Hey, precies, en iets leuks. Want Pride Haarlem was dus gisteren met een optocht en een groot feest. Maar, ik keek op de site, is echt de komende dagen, weken, er is onwijs veel te doen, wat onwijs gaaf.
0: Zeker door. Ja, die hebben nog een rondleiding gegeven door Fred Rozenhart.
1: Er is nog een
0: quiz. We hebben vanuit Pride de Beach, hebben we komende dinsdag hebben we een hele voorstelling in de kerk in Zandvoort. Ook weer met Fred Rozenhart. Daar mag ik zelf ook een stukje aan mee.
1: Superleuk.
0: En dan hebben we volgende week, maandag, hebben we een groot Pride at the Beach feest met een parade en een feest op het strand. En World Pride is er ook in Amsterdam, waar heel veel evenementen zijn. Daar wordt de biecht, het toneelstuk wat ik speel, wordt op 28 juli in de Thomaskerk in Amsterdam opgevoerd.
1: Onwijs gaaf.
0: Ja, er wordt heel veel gedaan en dat is wel heel mooi. Omdat het World Pride is, worden er heel veel bijzondere activiteiten gedaan. Worden de Pride March wel bekend, de botenparade. Alles is natuurlijk terug, ja. Plus nog wat extra evenementen. En dat kan je allemaal op de World Pride website kun je dat terugvinden.
1: Hey, en jij bent vooral verbonden aan de Pride in Zandvoort? Of steek je ook je neus intussen in de organisatie van de World Pride?
0: Nee, ik mag mezelf echt met Pride at the Beach bezighouden. World Pride is toch wel even een different cookie. Dat is echt wel een hele grote kluif.
1: Ja, maar mij verbaast niks tussen.
0: Nou, dat is misschien voor later.
1: Precies.
0: Maar wij zijn wel onderdeel van de World Pride. Dus we zijn als enige officiële buiten Amsterdam. Is Pride at the Beach een officieel onderdeel. En daar zijn we erg trots op. En dan mogen we deze keer ook weer een invulling aangeven. En dan hebben we onder andere een heel groot feest op het strand.
1: Ja, dat is te gek. Volgens mij heb je daar zelfs vorig jaar al over gehad dat het nu zou gaan gebeuren. Dus het is fijn dat je daar nog even iets over kan zeggen hier op de radio.
0: Zeker. En wat ik vooral wil benadrukken is dat ik nog wel eens een idee krijg dat mensen denken, oh ja, Pride, dat is dus voor de LHBTI community, dus daar is dat feest ook voor. Nee, juist niet. Het feest is voor iedereen. Ook de zogenaamde allies, dus iedereen die zich ook maar een beetje verbonden voelt, of helemaal niet en denkt, nou, laat ik nu eens eventjes toch een keer gaan kijken. Kom gezellig. Want het is een feest voor iedereen. En daar gaat het nou juist om. Het is niet alleen maar voor de lettersoep, zoals we dat noemen. Het is voor iedereen. Kom langs, geniet, want uiteindelijk maakt dat we verbinden. Verbinding met elkaar maken. Dat is het allerbelangrijkste.
1: Ja, precies. Hartstikke gaaf. Dus nu was het in Haarlem. Dan is het de komende dinsdag. Begint het in Zandvoort, zeg je?
0: Ja, in Zandvoort hebben we een voorstelling. En dan hebben we de week daarop hebben we de grote dag. Dat is op 27 juli uit mijn hoofd. Op de maandag. Ja, dat gaat weer een enorm feest worden. Onwijs veel zin in.
1: Precies. Nou, dan wil ik je daar en heel veel plezier wensen en heel veel succes. Waar kijk je het meeste naar uit?
0: Naar alle mensen weer te zien en hopelijk nieuwe gezichten te zien. En daar ook weer, al is er maar één iemand die zegt van, goh, dit had ik nooit verwacht. En die krijgt een ander blik in positieve zin. Dan ben ik al helemaal blij.
1: Super. Nou, dat klinkt geweldig. Ik hoop eigenlijk dat ik je nog even ergens ga tegenkomen.
0: Nou, daar gaan we
1: voor
0: zorgen.
1: Ja, laten we dat doen. En weet je, ik zou zeggen, laten we de mensen die dat niet willen gewoon het bos insturen.
0: Dan komen ze daar weer tegen. Ook gezellig.
1: Precies, en daarom heb ik hier A Forest klaarstaan van The Cure. Hey, onwijs bedankt voor je tijd en een fijne avond, hè.
0: Heel graag gedaan. Jij ook, hè.
1: Dankjewel. Doeg.

Ja, dan ben je ineens al aanbeland in mijn rubriek Dubbelspel. En die is er lang niet altijd, want ja, als ik gasten in de studio heb en het lukt niet, dan is dit de rubriek die altijd in het verdomhoekje terechtkomt. En dat is misschien wel heel onterecht, want ik vind het zelf altijd heel leuk om te doen. Ik heb twee platen voor je klaarstaan. You Give Love, A Bad Name van Bon Jovi en If You Were A Woman and I Was A Man van Bonnie Tyler. En aan jou de schone taak om uit te vogelen waarom ik vind dat deze twee platen bij elkaar horen. Ja, het is niet ingewikkelder. Het kan van alles zijn. De tekst, in dit geval dus niet titel. De melodie, het refrein. Of ze allebei, of het een cover is. Nou, ik zou zeggen, luister. En ik denk dat het niet zo moeilijk is deze keer. Maar wel, ik vind het zelf wel heel frappant. Je hoort eerst Bonnie Tyler en daarna Bon Jovi. Hier zijn ze. Hey!

Nou, die was niet zo moeilijk, toch? Het is gewoon dezelfde plaat. En Bonnie Tyler was net ietsje eerder. En een paar maanden later is gewoon dezelfde plaat, maar dan met een andere tekst door Bon Jovi uitgebracht. En zij hebben daar echt natuurlijk een knal van een hit mee gescoord. En volgens mij zijn ze juist door deze plaat ook in één keer beroemd geworden. Eigenlijk begrijp ik er niks van. Ze vindt echt een pokkenplaat. Maar goed. Eigenlijk vind ik die van Bonnie Tyler ook niet zo heel erg goed. Maar ik weet niet meer hoe het kwam. Maar ik hoorde die plaat van If You Were a Woman laatst. Dat zal natuurlijk te maken hebben gehad omdat ze overleden is. Dat er dus muziek opnieuw wordt gedraaid. Ik dacht, hè? Dit is toch... ik kwam er niet eens meteen op. Maar dat was uiteindelijk niet zo moeilijk. Toen dacht ik, oh ja, dat is die. Dat is dus het dubbelspel. Het is gewoon dezelfde muziek, alleen met een andere tekst. Andere tekst, andere titel en een andere band. Maar goed, daarom vind ik dat dubbelspel zo leuk. Ik heb het ook niet echt verder uitgezocht. Ik keek net heel eventjes, maar volgens mij is er iets met een producer die dezelfde is. Dus vandaar. Nou goed, in ieder geval. Ik hoop dat jij het ook grappig vond. Ik hoop dat jij de twee platen wel mooi vond. Maar in ieder geval, ik vond echt een heel, heel grappig dubbelspel. Goed, ik hoop volgende week een nieuwe. Dit is Fateless met Mohammed Ali.

Ja, dat krijg je dan als je zelf dus iets zegt over op vakantie in Zeeland en dat dan logisch is. Dus dat krijg ik van Mariska en Wouter. Ze zijn met hun twee gezinnen in Zeeland op vakantie. Natuurlijk aangevraagd aan de kust van Bluf.

0: Marcus.
1: Ik heb nog één plaat voor je klaarstaan. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week een nieuwe van Hot naar Herco. En vanavond nog Jazz Erno met Harry. Dit is Tien met De Diepte. Doei!

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wietke Jansen.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft dan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wietke Jansen.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, in het noorden bewolkt, er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Harry Schonewelle.
2: As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: met Harry Schoonewelle.
1: Goedenavond, beste jazzliefhebbers. Hartelijk welkom bij het programma Jazz on Up, de zondagavond op Haarlem 105. En vandaag ook weer een leuke zondag. En dan gaan we natuurlijk afsluiten met hele mooie en leuke jazz. En ik ben begonnen vanavond met Bart Burke. Dat is een Noorse producer en componist die elektronische muziek maakt met invloed uit de house, jazz, ambient en down tempo's gebruikt. In 2026 verscheen zijn EP Linje 18. En daarop staat ook dit nummer Welhavens Gate. En dat doet hij omdat hij vaak straten in Oslo een naam geeft in zijn muziekstukken. Dat doen wel meer ook jazzmuzikanten eigenlijk uit Amerika, ook uit Chicago en zulke steden. Maar hij heeft dat ook gedaan. Ik ga dan zo verder met natuurlijk interessante mensen. Een beetje tropische verrassing heb ik ook wel, kan ik wel zeggen. En ik wil dan verder gaan met Nick Marks. Dat is een Amerikaanse pianist, componist en producer uit New York. En zijn muziek combineert moderne jazz, neo-soul, hip-hop beats en filmische orchestratie gebruikt. En die werkt dan samen met Doran Leff. Dat is een veelzijdig drummer en ook songwriter, die bovendien ook de vocalen soms verzorgt en ook stukken schrijft, rapteksten schrijft. En samen maken ze heel veel muziek en dat weten ze op een mooie manier te doen. Dat is eigenlijk een mix van nu jazz, jazztronica en soul. Luister maar naar Champagne Flowers.

ga ik verder met een beroemde standard, kan ik wel zeggen. There Will Never Be Another You. En dat wordt nu uitgevoerd door Hervé Thamp. Dat is een Senegalese gitarist die jazz combineert met Afrikaanse ritmes en wereldmuziek. En op zijn album Taranga, dat heeft hij in 2018 gemaakt, laat hij zo'n zien en hoor hoe Amerikaanse jazz standards en West-Afrikaanse muziek elkaar kunnen versterken. En dat doet hij samen met een Fransman, de Franse vocalist Julien Biraud. En zo weet hij dus van een oud nummer iets nieuws te maken. Het oorspronkelijke nummer, misschien vind je het nog even leuk om te horen, is geschreven door Harry Warren in 1942. We gaan luisteren naar deze mooie opname van Hervé Thamp.

wordt het een mooie uitvoering van dit nummer. Dan ga ik verder naar Siegfried Hart. Daar heb ik wel eens eerder iets van gedraaid. Het is een Arubaanse drummer die nu in Rotterdam woont. En in Den Haag af en toe. In verschillende twee steden dus. En hij gebruikt vaak jazz, hip-hop, Latin en traditionele muziek uit de Nederlandse Antillen. Zoals tambu. En dat weet hij dan tot iets nieuws te creëren. En dat doet hij nu samen met die zangeres Jerry Loos. Dat is, die speelt ook dit jaar in november in Supersonic Jazz in Amsterdam in Paradiso. En die komt uit Caverië. En haar warme, soulvolle stem, dat vormt een belangrijk onderdeel van de sfeer van deze nummers. Het nummer wat ik zo gedraai heet Awa en dat betekent water in het papiaments. En dat wordt dan gebruikt als metafoor voor genezing en zelfonderzoek. Nou, klinkt toch allemaal heel mooi. Als die muziek nou ook goed klinkt, dan zijn we er helemaal. Eze heet het nummer. Siegfried Hart, Jerry Loos.

Je hoorde natuurlijk Sunny en dat is een heel beroemd nummer. Je kent het allemaal wel. Dat is geschreven ooit door Bobby Hebb. En dat werd een hit in 1966. Een grote hit kunnen we wel zeggen. En dit is nu bewerkt door Wes Montgomery. Die speelt het nummer. Dat is een gitarist. En waarom had hij nou zo'n bijzondere klank? Omdat hij niet de snaren met een plektrum gebruikte, maar met zijn rechterduim sloeg hij de snaren aan. En daarom kreeg

mooie, warme, ronde, zangachtige klank van zijn gitaar. En dan ga ik onmiddellijk verder met Hiromi. Oftewel, ze heet eigenlijk, dat is een Japanse pianist, Hiromi Uehara. En ze is bekend om haar virtuose pianospel en een razendsnelle improvisatie. Het is allemaal onvoorstelbaar. En ze heeft ook een vaste groep samengesteld. En het is Sonic Wonder, heet dat. Dat is een vaste band. En er zit onder andere in die geweldige trompetist Adam O'Farrell. En dan schreef ze muziek speciaal voor deze vier muzikanten, zodat ieder bandlid volop ruimte krijgt om te schitteren. En dan krijg je een prachtig muzikaal verhaal. Vol spanning, verrassende wendingen, explosieve solo's. En daar gaan we nu naar luisteren. En het nummer heet Wanted. Hiromi en Sonic Wonder.

Fijn dat je nog luistert naar mijn programma Jazz en Hope, de zondagavond op Haarlem 105. En dan ga ik verder met Frank Nicolas. Frank Nicolas, dat is een trompetist, ik zei al, wat tropische verrassingen vanuit, uit Guadeloupe. Hij ontwikkelde de stijl Jazz K, waarin er wordt dus moderne jazz wordt dan gecombineerd met de traditionele Guoka ritmes van Guadeloupe. En dat doet hij al meer dan 20 jaar, probeert hij de jazz te vermengen met deze muziek. En dan gebruikt hij naast zijn trompet, wat hij speelt, ook de lambi. Ik had er nog nooit van gehoord, die naam, maar ik ken het wel. Het is een schelp. En die gebruikt hij ook al om zijn klankkleur te versterken. En dan speelt hij samen deze opname, die ik zo laat horen, met Gregory Privaat. Dat is een pianist uit Martinique. En die gebruikt vaak Caribische ritmes en ook heel veel elektronica nog wel eens. Nou, we gaan luisteren naar die magische sfeer van het prachtige Guadeloupe. En dat nummer heet dan ook Guadeloupe Paranormal. Frank Nicolas.

En dan ga ik nu verder met een bekende Nederlandse muzikant, Juri Honing. Hij is een tenor saxofonist, ook vaak sopraan moet ik zeggen. En heeft eigenlijk een melodische verhalende speelstijl. Dan heeft hij een orkest opgericht in 2025, het Juri Honings Peace Orchestra. En daar brengt hij verschillende generatie muzikanten bij elkaar. En dan moet je denken aan de harpist en elektronica specialist Remy van Kesteren, samen met die geweldige bassist Tony Overwater, drummer Joran Vroom, ook niet de minste, en die gitariste Ella Sirina, die oorspronkelijk uit Letland komt, maar nu al jaren in Nederland woont en speelt met alle grote muzikanten hier. En dan krijg je een sound van jazz, ambient muziek, elektronische muziek en wereldmuziek die bij elkaar komen. En dan krijg je een prachtig nummer, Forest Script, dat is niet geschreven door Juri Honing, maar door Remy van Kesteren. We gaan daar nu naar luisteren. Juri Honing, Forest Script.

Bijzondere opname, deze Forescript van deze geweldige saxofonist Julie Honing samen met Ten Peace Orchestra en Remy van Kester op de harp. Dan ga ik nu naar een Amerikaan en dan gaan we naar Chicago. Er is altijd een heel bijzondere jazz scene. Er komen ook heel veel nieuwe dingen vandaan. En dan moet je natuurlijk denken aan Mark Giuliana Drums, en die gaat hier ook meespelen met deze opname. Maar hier hebben we het over Sam Bars, dat is een Amerikaanse pianist, ook uit Chicago, een vriend van deze geweldige Mark Giuliana. Ze hebben samen in de studietijd gewerkt en nu hebben ze nog allerlei experimenten die ze dan samen aangaan. En hebben ze verder bij uitgenodigd Keon Harold, de trompetist. En het is een album geworden, het heet Straight Zero Eight. En dan moet je denken aan, dan zitten ze op het snijvlak van jazz, hip-hop, rhythm and blues en moderne elektronische muziek. En het nummer heet Straight Zero Eight, wat ik al zei.

En dan ga ik onmiddellijk verder met Take Off. Het is van Nicola Conte-Campi's Idea, de version. En dat wordt gespeeld door Nathan Hayes. En Nathan Hayes komt uit Nieuw-Zeeland, een saxofonist. En dan krijg je die sfeer van zo San Jamé de Pre-Café. Hè? Dat zijn jazzharmonieën met een clubbeat, downtempo, een broken beat gevoel. En een mix van akoestische jazzinstrumenten met elektronische productie. En dat wordt vaak geassocieerd met San Jamé de Pre-Libranche, die Parijse lounge- en café-stijl. Het is eigenlijk geen genre, maar meer een clubcultuur die de jazz toegankelijk maakt. We gaan luisteren naar de take-off van Nathan Hayes uit Nieuw-Zeeland.

0: No jazz.
1: No jazz. No
0: jazz.
1: No jazz. No jazz.
0: No
2: jazz. No jazz.
3: Ik zoek bij mijn programma natuurlijk dan heet het niet van die jazz en de grenzen van het jazz op. En dat was met deze muziek ook in die tijd. Het is eigenlijk take off, dat nummer wat je net hoorde, was een periode waarin de jazz eigenlijk tijdelijk verhuisde van het concertpodium naar de cafébar, de hotel lounge en de DJ-sets, waarin sfeer belangrijker werd dan die genregrenzen. En de laatste tijd verschuiven die grenzen steeds verder. Dat vind ik eigenlijk alleen maar interessant. Dan gaan we nu nog een stukje verder weer. Met ook weer uit UK scene, ook die moderne jazz, met die geweldige Yusuf Dice. Het nummer heet Color People.

En met deze muziek van Yusuf Dayat ga ik bijna afscheid van je nemen. Fijn dat je weer te gast was in mijn programma. Ik hoop je volgende week weer te ontmoeten. Ik wens je een fijne week toe. En ik wil dan afsluiten met de Danius Pulaskus Groep. Dat is een piano jazz fusion groep uit Litouwen. Een bijzonder land waar ook bijzondere jazz wordt gespeeld. En daar gaan we dan als afsluiting naar luisteren. Ik zal maar dan zeggen, fijne week en tot ziens.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard

0: Dat was Let It Happen van Tame Impala. En leuk dat je luistert naar Brecht Door Zee, mijn vaste uurtje hier op de zondagavond. Wat denken jullie? Ja, ik heb wat mensen meegenomen, want ja, het is natuurlijk wel gewoon de finale. En we zijn dat absoluut hier ook een beetje aan het meekijken. We hopen heel erg dat we niks missen. En ik had een belangrijke vraag voor jullie. Wat denken jullie dat de hardste balschop is die ooit is gemeten?
1: Ik denk 100 kilometer per uur.
0: 100 kilometer. Dat was Nina trouwens. Hi.
2: Hallo. Ja, het is eigenlijk een beetje cheating, want ik heb dit al gehoord. Dus ik zag.
0: Maar wat dacht je?
2: Wat dacht ik? Nou ja, ik zag ballen van 120 of zo voorbij komen. Dus ik denk, als het dan echt de hardste, zou ik iets van 160 of 170 misschien zeggen. Maar dat vind ik al bizar.
0: Ja. Ja, nee, ja. De Braziliaan Ronnie Haberson. Klinkt heel Braziliaans. Staat bekend om een van de hardste schoten ooit gemeten. Toen hij voor de Sporting Club de Portugal meespeelde, werd een vrije trap gemeten op ongeveer 121 kilometer per uur. Nou, dat bestaat toch niet? Dan heb je toch gewoon een gat in je keeper. Dat kan toch gewoon niet?
2: Dat is bizar.
0: Ik vind het wel een beetje bizar. Ja, dat is dus een van de hoogst gemeten schoppen. Wat zei je?
2: Waar haal je die kracht ook vandaan?
0: Ja, ik snap het niet. Het is bizar. Ja, ook Roberto Carlos, die stond bekend om zijn keiharde vrije trappen. Zijn beroemde vrije trap tegen Frankrijk werd in 1997 gemeten op ongeveer 137 kilometer per uur. Wat ook al bizar is, maar toch houdt Ronnie wel echt het record. En ik had nog een leuke update voor mijn vaste luisteraars, als die er zijn. En ik sta op nummer 8 in de pool van de tap uit. En ik had nog een vraagje aan jullie. Wat dachten jullie van tevoren dat eigenlijk wie het WK zou winnen? Want ik zat wel echt tussen Spanje en Portugal. En gelukkig had ik uiteindelijk Spanje gekozen. Hopen dat dat hem wordt. Maar wat dachten jullie?
2: Oh, ja, ik hoopte eigenlijk gewoon Brazilië. Maar ik... Ja, dus ik zeg Brazilië.
0: Ah, shit. Niet gelukt. Wat dacht jij?
1: Ik hoopte eigenlijk alles behalve Argentinië.
0: Ja, dat deel ik met je. Ik denk de hele wereld behalve Argentinië deelt dat met je. Ja. Nou jongens, ik hoop voor de luisteraars thuis. Ik snap niet, heel leuk, maar ik snap niet waarom je nu naar me luistert en niet naar de wedstrijd kijkt. In ieder geval, wij gaan even verder kijken. Maar hier komt eerst All I Need van R. En blijf luisteren, want straks komt weer mijn vaste rubriekje genaamd Breggel Rebel. Waarin ik elke week een rebels nummer bespreek. Maar eerst All I Need van R.

Let Love Rule van Lenny Kravitz natuurlijk. En ja, voor als je hebt geluisterd net, we hebben net nog even gekeken en het is toch uitgelopen op een verlenging. Ja, presentator of commentator moet ik eigenlijk zeggen, Brecht hier. Jamal scoorde bijna van Spanje, maar uiteindelijk is het toch verlenging geworden van een half uurtje. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik hoop heel erg, zoals iedereen volgens mij over de hele wereld, behalve Argentinië zelf, dat Spanje wint. Vooral omdat ik dan de pool win van de tapijt van 86 man. En dan, ja, dan kan ik wel een lekker weekendje weg, denk ik zo. Dus ik hoop daar heel erg op. En ja, ik hoop vooral dat jullie allemaal een hele fijne avond hebben met dit WK. Hier komt eerst nog even Street Life van Randy Crawford.

Van de Black Eyed Peas. Ja, wat een gek, heerlijk nummer toch eigenlijk. En we zijn alweer aangekomen bij mijn vaste rubriekje genaamd... er loopt even iemand langs. Genaamd Breggel Rebel. En deze week is het nummer Sport van de Viagra Boys. Dat is een van mijn favoriete bands. En ja, Sport van de Viagra Boys is een van de bekendste nummers van de Zweedse, want dat zijn ze, post-punk band. En het verscheen op 5 juli 2018. Dus zo oud is het nummer ook niet. Op hun debuutalbum ook, Street Worms. ook een leuke nummer vind ik daarvan. Heet ook Worms. Dat is een van mijn favoriete nummers van hen. Maar ik vond deze, genaamd Sports, dus best wel relevant vanavond. En waar gaat het nummer nou over? Nou, de tekst bestaat eigenlijk grotendeels uit een opsomming van woorden als baseball, basketball, rugbybal, beachball, short short, cigarettes, wiener dog. Want zo zegt hij het. Nou komt soccer of voetbal er nou niet in voor, helaas. Ja, tussendoor noemt zanger Sebastian Murphy ook dingen als getting high in the morning, buying things off the internet, not answering calls. Ja, het lijkt dus een beetje willekeurig, maar het gaat er juist om dat het een beetje een willekeurige zondag eigenlijk. Het is het bespot een beetje de macho cultuur. Het slaat de draak eigenlijk ook al met de consumptiemaatschappij. Sport wordt in het nummer bijna een product. Alles lijkt sport te zijn. Spullen kopen, barbecuen, blowen, dus wiet roken. Of op het strand hangen. Daarmee laat de band eigenlijk best wel zien hoe leeg sommige trends zijn. En hoe leeg sommige hobby's worden. En natuurlijk, het zijn de Viagra Boys. De punkmentaliteit. Er zit een goede, zware baslijn in. Het is een simpele gitaarriff. Schreeuwende zang en nauwelijks echt een traditioneel refrein. Ik vind het een heerlijk nummer. En dat is ook nogal een leuk feitje. De videoclip is bijna net zo absurd als het nummer zelf. Je ziet de band namelijk allerlei verschillende of vreemde sporten en activiteiten doen. Precies om de spot te drijven met de overdreven sportcultuur. Die combinatie van humor, chaos en aanstekelijke baslijn maakt Sports voor mij in ieder geval best wel een cult hit in de punkwereld. In mijn punkwereld moet ik eigenlijk zeggen. Geniet er heel erg van. Ik vond hem relevant. Hier komt hij, Sports van de Viagra Boys.

0: was zo beleefd van de jeugd van tegenwoordig. En Spanje had net weer gescoord, maar deze is helaas niet goedgekeurd. Nou, het ziet er wel goed uit voor Spanje. Ik zeg het eerlijk, ik hoop, ik ben echt aan de duimen hier. Maar eerst nog even, heel toepasselijk, Nothing Can Stop Us van Saint Etienne.
1: Thank you, Abby. Come on, give it a proper Liverpool and you can do better than that.

0: Het is alweer 11:55 en dat betekent dat ik jullie moet gaan verlaten. Want het nieuws komt er straks weer aan. Dit was het nummer 43 van Level 42. En na het journaal komt nog even Alex Warren, Demi Lovato, Bruno Mars. Nou, nog steeds allemaal hele gezellige nummers. Ja, ik hoop dat jullie een hele fijne avond hebben gehad. En ik hoop dat jullie er goed voor staan in de pools. Ik wens iedereen een hele fijne werkweek. En tot volgende week. Fijne avond.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
1: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

remedy.

0: 105. Het is 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef ik bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.